0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

Achterveld, Koevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio.
3: De stafchef van de Oekraïense president Zelensky heeft gezegd dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand worden hervat, onder bemiddeling van de VS. Ook het Kremlin had het eerder over het in de nabije toekomst weer van start gaan van de besprekingen. De presidenten van de drie landen ontmoeten elkaar eventueel pas veel later in het proces. Vorig weekend waren de Amerikaanse gezanten van president Trump, Witkoff en Kushner in Moskou en Kiev voor overleg. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na nieuw onderzoek. Er lag op het spoor een stuk van de rails van 300 kilo. Maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons in Normandië 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw die in kritieke toestand in het ziekenhuis lag, is buiten levensgevaar. In Turkije, in het Aziatische deel van Istanbul, zijn dit weekend demonstraties geweest tegen het oppakken van een burgemeester van de oppositie, Dedetas. Die werd met 5 anderen in juli in het district Üsküdar gearresteerd op verdenking van corruptie. Zijn partij, Yeni Parti, noemt dit onrechtmatig en spreekt van een politieke vervolging van oppositiebestuurders door de AK-partij van de Turkse president Erdogan. Er zijn dit weekend 13 betrokkenen bij het busongeluk in het oosten van Zwitserland teruggekeerd in Nederland. Dat meldt alarmcentrale Eurocross. De repatriëring van de slachtoffers en andere inzittenden van de donderdag verongelukte OAT-bus gebeurt niet alleen met bussen, maar ook per vliegtuig en ambulances. Er liggen nog 11 gewonden in het ziekenhuis. Bij het ongeluk afgelopen donderdag vielen 5 dodelijke slachtoffers. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: kan op 93.5 FM en op 106.8 FM.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: Dit is A1 Radio.
1: De stem van jouw regio.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem van jouw regio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio.
3: Het dodental van de brand op de veerboot bij de Filipijnen is opnieuw groter geworden en staat nu op 76. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen tientallen lichamen geborgen. 13 mensen, waaronder de kapitein, worden nog vermist. De autoriteiten doen onderzoek naar de toedracht. Volgens getuigen waren er 2 explosies te horen voordat de brand uitbrak. 43 van de 130 passagiers hebben de ramp overleefd. Met nog minder dan een week te gaan tot de parlementsverkiezingen in Rusland staat de oppositie onder steeds grotere druk, zo meldt het AD. Om verschillende redenen zijn kandidaten van de oppositie van de kieslijst geschrapt en soms zelfs gearresteerd. Het tonen van een foto van de overleden voormalig oppositieleider Navalny of de letter N wordt gekenmerkt als het tonen van een extremistisch symbool en bestraft. De Russen gaan vanaf 18 september naar de stembus. De regeringspartij doet het slecht in de peilingen. De stafchef van de Oekraïense president Zelensky heeft gezegd dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand worden hervat, onder bemiddeling van de VS. Ook het Kremlin had het eerder over het in de nabije toekomst weer van start gaan van de besprekingen. De presidenten van de drie landen ontmoeten elkaar eventueel pas veel later in het proces. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na nieuw onderzoek. Er lag op het spoor een stuk van de rails van 300 kilo. Maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons in Normandië 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw die in kritieke toestand in het ziekenhuis lag, is buiten levensgevaar. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: AE Radio.
0: AE Radio, goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
3: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
3: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radio nieuws op A1 Radio. Bij de eilandengroep Vanuatu worden na het zinken van een veerboot 30 opvarenden vermist. Het schip verdween onder water in slecht weer tijdens de overtocht tussen twee eilanden van deze eilandengroep in de Stille Oceaan ten oosten van Australië. Reddingsdiensten hebben 15 opvarenden gered en tot nu toe 1 lichaam geborgen. Volgens de autoriteiten zijn er bij de harde wind mogelijk veiligheidswaarschuwingen genegeerd en was het schip overbelast. Vandaag gaan de Zweden naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek race bij de parlementsverkiezingen. Het centrumrechtse blok van premier Kristersson staat in de peilingen vrijwel gelijk met een centrumlinksblok. De premier hoopt door te kunnen regeren. Daarvoor heeft hij vermoedelijk de radicaal-rechtse partij Zweden Democraten nodig. Belangrijke thema's in de campagne zijn de economie, gezondheidszorg en de sociale voorzieningen. Het dodental van de brand op de veerboot bij de Filipijnen is opnieuw groter geworden en staat nu op 76. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen tientallen lichamen geborgen. 13 mensen, onder wie de kapitein, worden nog vermist. De autoriteiten doen onderzoek naar de toedracht. Volgens getuigen waren er 2 explosies te horen voordat de brand uitbrak. 43 van de 130 passagiers hebben de ramp overleefd. Met nog minder dan een week te gaan tot de parlementsverkiezingen in Rusland staat de oppositie onder steeds grotere druk, zo meldt het AD. Om verschillende redenen zijn kandidaten van de oppositie van de kieslijst geschrapt en soms zelfs gearresteerd. Het tonen van een foto van de overleden voormalige oppositieleider Navalny, of de letter N, wordt gekenmerkt als het tonen van een extremistisch symbool en bestraft. De Russen gaan vanaf 18 september naar de stembus. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
5: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Veen Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: AE Radio.
0: AE Radio, goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

op Facebook. Facebook.com/A1Mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
3: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
3: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. In de straat van Hormuz is vannacht opnieuw een schip aangevallen met een onbekend projectiel. Zo meldt de Britse Maritieme Dienst. Het is niet duidelijk waar het zich bevond en wat de schade is. Ook de toestand van de bemanning is niet bekend. Ook in het zuiden van Saoedi-Arabië was vannacht weer oorlogsgekletter. De Houthis hebben daar met drones en raketten een militaire basis aangevallen. Daarbij zouden 2 gewonden zijn gevallen. Bij slecht weer op de Javazee bij Indonesië is een veerboot met 243 mensen aan boord vermist geraakt. Er zijn inmiddels 102 passagiers gered, er is 1 dodelijk slachtoffer geborgen en er wordt nog gezocht naar 140 opvarenden. Het schip was onderweg van Surabaya naar het eiland Borneo. Het is niet bekend wat er precies met het schip is gebeurd. Bij de eilandengroep Vanuatu worden na het zinken van een veerboot 30 opvarenden vermist. Het schip verdween onder water in slecht weer tijdens de overtocht tussen 2 eilanden van deze eilandengroep in de Stille Oceaan ten oosten van Australië. Reddingsdiensten hebben 15 opvarenden gered en tot nu toe 1 lichaam geborgen. Volgens de autoriteiten zijn er bij de harde wind mogelijk veiligheidswaarschuwingen genegeerd en was het schip overbelast. Vandaag gaan de Zweden naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek-race bij de parlementsverkiezingen. Het centrumrechtse blok van premier Kristersson staat in de peilingen vrijwel gelijk met een centrum-linksblok. De premier hoopt door te kunnen regeren. Daarvoor heeft hij vermoedelijk de radicaal-rechtse partij Zweden Democraten nodig. Belangrijke thema's in de campagne zijn de economie, gezondheidszorg en de sociale voorzieningen. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
5: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: A1 Radio.
3: A1 Radio. Goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

Dag luisteraars, welkom bij het jazzprogramma Blik op Jazz. Bijna 60 minuten vol met jazz in allerlei vormen. En deze week draaien wij onder andere op CD en LP Count Basie, Miles Davis en Art Blakey. Maar we beginnen met Stefan Grappelli. Stefan Grappelli is een jazzviolist. Hij heeft gespeeld tot, nou, ik geloof dicht in de 80. Hij is eigenlijk de eerste jazzviolist en is begonnen in de jaren 20 van de vorige eeuw. We gaan nu luisteren naar Stefan Grappelli in een oude standaard, How High the Moon.

Een geweldige live versie van How High the Moon van Stephan Grappelli. Nu gaan we luisteren naar Count Basie. Count Basie met zijn beroemdste LP, geloof ik, uit 1957. De titel heet The Atomic Mr. Basie. En daar speelt hij The Kid from Red Bank.

een fantastische big band. Count Basie. Na al die jaren nog steeds swingend. Van Count Basie gaan we naar Wes Montgomery. Wes Montgomery, een Amerikaanse gitarist. Geboren 1923. Helaas overleden 1968. Hij heeft een speciaal manier om de gitaar te spelen. Namelijk, hij gebruikt geen plectrum. Hij gebruikt zijn duim van zijn rechterhand. Daarvoor heeft hij een soort speciale sound geontwikkeld. En we gaan luisteren van een CD. Titel is The Finest Hour van Wes Montgomery. We gaan nu luisteren naar Up and At It.

Wes Montgomery. Prachtig stukje. Dan nu gaan we luisteren naar een Engels pianist. En zekere Roy Budd with a swing in the big band. En hij heeft het over On a Clear Day You Can See Forever.

Yeah, that was Stan Getz. Stan Getz, tenor saxofonist, met een mild en weelderig geluid. Hij was een van de toonaangevende figuren van cool jazz aan de westkust van de Verenigde Staten. Nu over saxofoon gesproken gaan we luisteren naar twee saxgiganten, namelijk Scott Hamilton en Buddy Tate, van een LP op de Concord label, gedateerd 1981. Hier hebben we deze twee virtuose saxofonisten en zij gaan voor ons spelen There Will Never Be Another You.

Dat was Scott Hamilton, Buddy Tate. We gaan nu luisteren naar een van de beroemdste cd's, oorspronkelijk opgenomen op LP, van de 50e jaren. Het is van Miles Davis. Het heet Kind of Blue. Het is een vrij lange track, maar Miles Davis met zijn gedempte, fluiste, zachte trompetgeluid is gewoon een genot om naar te luisteren. We gaan luisteren naar een track van het Kind of Blue CD en het heet So What.

Ja. Dat was Miles Davis. Een geweldige trompetist. Nu naar Oscar Peterson met zijn trio. Oscar Peterson piano, Ray Brown bass en Ed Thigpen drums. Ray Brown, de bassist, was vroeger getrouwd met Ella Fitzgerald. We gaan luisteren naar een Duke Ellington compositie. Het heet Satin Doll.

Oscar Peterson, live-opname. We gaan weer naar een live-opname, maar deze keer van Art Blakey. Amerikaanse slagwerker. Hij gaat voor ons spelen Free For All van een CD of LP. Dat was opgenomen in Florida op 11 oktober 1980. Hij gaat met zijn personeel namelijk Wynton Marsalis trompet, Billy Pierce tenor saxofoon, Jimmy Williams piano, Charles Farnborough bass en Art Blakey himself achter de drums. Zoals ik al gezegd heb, wij gaan luisteren naar Free For All.

prachtig. Art Blakey en de Jazz Messengers. Dit was Blik op Jazz voor deze week. Gepresenteerd door Ray Aubrey. Met technicus Willem ter Haar. Hopelijk zijn jullie er volgende week. Voor weer een zwingende blik op jazz. Tot dan. Bye bye.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. We hebben deze zomer weinig overlast van muggen gehad. Dat komt door de hoge temperaturen en extreme droogte, zeggen onderzoekers van de Wageningen Universiteit. De zogenaamde muggenoverlastindex ligt 16% lager dan de laatste 5 jaar. Muggen hebben broedplaatsen met water nodig, zoals plantenpotten, emmers en schotels, waarin hun larven kunnen groeien. Deze broedplaatsen waren er dit jaar veel minder door de warme, droge zomer. Op de Duitse snelweg A2 bij Hannover is donderdagavond een dronken vrachtwagenchauffeur uit zijn cabine gevallen, waarna zijn truck met oplegger nog 2 kilometer zonder bestuurder doorreed. Het AD meldt dat de chauffeur rond middernacht bij het verlaten van een parkeerplaats van koers raakte, op meerdere stenen botste en toen uit zijn vrachtwagen viel. Uit onderzoek bleek dat hij een te hoog alcoholpromillage in zijn bloed had. In de straat van Hormuz is vannacht opnieuw een schip aangevallen met een onbekend projectiel, zo meldt de Britse Maritieme Dienst. Het is niet duidelijk waar het zich bevond en wat de schade is. Ook de toestand van de bemanning is niet bekend. Ook in het zuiden van Saoedi-Arabië was vannacht weer oorlogsgekletter. De Houthis hebben daar met drones en raketten een militaire basis aangevallen. Daarbij zouden 2 gewonden zijn gevallen. Bij slecht weer op de Javazee bij Indonesië is een veerboot met 243 mensen aan boord vermist geraakt. Er zijn inmiddels 102 passagiers gered, er is 1 dodelijk slachtoffer geborgen en er wordt nog gezocht naar 140 opvarenden. Het schip was onderweg van Surabaya naar het eiland Borneo. Het is niet bekend wat er precies met het schip is gebeurd. Het weer, bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim 1 uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je 1 kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
4: A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

En je luistert naar de allereerste uitzending van het radioprogramma Focus, de opvolger van Gospel Light. Iedere zondag te luisteren van 10 tot 12 bij A1 Radio en wereldwijd via www.a1mediagroep.nl. Met onder andere straks het Joodse rondje in Nijkerk. En veel meer, onder andere bijoffers van deze week en natuurlijk ook veel muziek. Een niet onbekend nummer waarmee we beginnen is Psalm 65 vanuit de Zingin in Veenendaal. Leuk je luistert naar deze uitzending van het radioprogramma Focus.

0: Eurosong 65. Een aantal versen daaruit uit de singing in Veenendaal. En dit programma Focus is nieuw op de radio. Maar mijzelf, Erik Veldhuis, hebben al vaker programma's gepresenteerd voor A1 Radio. Dus voor mij is dit bijna gesneden koek, maar toch even net wat anders. Met het nieuwe programma Focus. Met de focus op het Joodse, maar ook de christelijke wereld in en rond de Veluwe. Vandaar gaan we op pad met iemand van de stadsgids van Nijkerk. Want in Nijkerk hebben we ook synagoges gehad. We gaan het hebben nu over het verleden, maar gaan ook over een tijdje kijken naar wat er in de omgeving nog gebeurt rondom Nijkerk, Ede, Amersfoort. Een heel breed gebied rondom het Jodendom van heden ten dagen. Het is Joods Nieuwjaar. Daar komen we later in de tweede uur nog even op terug. In de tweede uur van het programma, dus tussen 11 en 12 hier bij A1 Radio. Maar we gaan eerst luisteren naar een eerder opgenomen op pad met de Nijkerkse stadsgids, het Joodse rondje Nijkerk.
1: Vanuit het museum organiseren wij een aantal stadswandelingen. En een daarvan is de Joodse stadswandeling. Mijn naam is Bessel Woudenberg. Ik ben vrijwilliger bij het museum Nijkerk. En ik presenteer dan nu voor u deze verkorte stadswandeling. En ik begin bij het huis met de Bijenkorf, hier achter mij. In het begin van de 17e eeuw, zo tussen 1600 en 1650, zijn de eerste Portugese Joden naar Nijkerk gekomen. Portugese Joden worden ook wel Sephardische Joden genoemd. De Sephardische Joden komen uit het zuiden van Europa, met name Portugal en Spanje. Maar ook uit Italië, want de Sephardische Joden die naar Nijkerk kwamen, dat waren Italianen uit Venetië. De naam is ook Italiaander. En in dit woonhuis hier achter mij woonde de eerste Cesar Pieter Italiaander. En deze Sephardische Joden hebben eigenlijk in de omgeving van Nijkerk gronden gepacht en gekocht om tabak te verbouwen en ook te verhandelen. Daardoor is Nijkerk in de 18e eeuw rijk geworden aan de tabaksteelt. Het begon dus eigenlijk bij dit huis met de Bijenkorf. Waarom het huis met de Bijenkorf is genoemd is duidelijk. Er is een bijenkorf op de voorgevel. Maar waarom het een relatie heeft met de Joodse familie is wat onduidelijk. En waarschijnlijk is die er ook niet. Dat er later in het woonhuis een imker heeft gewoond. Vandaar die Bijenkorf. Soms wordt ook wel gezegd, het heeft een relatie met het land waar de Joden zich mee verbonden voelen. Het land Israël. Het land van melk en honing. Honing komt al van de Bijenkorf. Maar de melk is op deze gevel niet te zien. Het is wel een witte gevel, maar dat heeft niets met melk te maken. Dat is later gebeurd. De gevel is een paar eeuwen later wat aangepast.

We zijn inmiddels in de Jodenbreestraat en we staan voor het pand van de familie Italiaande. Dat is een andere familie dan waar ik het net over had. Dit zijn Mordechai en Jacob Italiaander, twee broers die in het begin van de 17e eeuw naar Nederland gekomen zijn, rondom 1705. Waren ook Sefardische Joden. Waarom zijn de Sefardische Joden naar Nederland gekomen? Dat had met de Inquisitie te maken. De Spaanse koning die bevol dat iedereen katholiek moest worden en gedoopt moest worden. En zoals bekend, Joden willen niet gedoopt worden en het was voor hun de dood of de doop. Die keuze was gemakkelijk te maken, ze zijn gevlucht. Dus de Sefardische Joden zijn eigenlijk vluchtelingen, met name ook naar Noord-Europa en onder andere Amsterdam, maar ook naar Nijkerk toe. Deze woning is gebouwd door de Jacob en Mordechai Italiaander. Ze kwamen, voordat ze hier naar Nijkerk kwamen, uit Amsterdam. En dat kan je ook wel een klein beetje aan de woning zien, met de trap voor het pand. Dat is een beetje naar het Amsterdams idee. Sommigen denken dat heeft met hoogmoed te maken, maar dat is niet het werkelijke verhaal. En het heeft ook niet te maken met de hoge waterstand die af en toe in Nijkerk was. Want dit gedeelte van Nijkerk, onder andere de kerk hier achter het woonhuis, heeft nooit onder water gestaan. Althans niet in de laatste eeuwen. Die familie Italiaanden, die hebben ook het pakhuis, het tabakshuis, gebouwd wat tegenover dit pand staat. Het is wel met name aan de Sefardische Joden te danken dat de tabaksteelt in Nijkerk bloeiend is geworden, met name het vermarkten van de tabak. Want je kan wel tabak verbouwen, maar het moet ook verkocht worden. En daar waren de Sefardische Joodse kooplieden heel handig mee. Dat is ook de reden geweest dat de Arkevaat verbreed is in 1720... om de tabak te kunnen afvoeren en schapenmest te kunnen aanvoeren om de akkers van mest te kunnen voorzien. Maar ook waren er vele pakhuizen nodig om de tabak op te slaan. En een van die pakhuizen staan wij nu bij. Het is een mooi gerestaureerd pakhuis, een van de mooiste pakhuizen van Nijkerk. Het dateert ook uit de 18e eeuw. En van dergelijke pakhuizen zie je er meerdere in Nijkerk staan. Voordat de tabak in de tabakshuizen werd, in balen werd opgeslagen, moest het gedroogd worden. Dat gebeurde dan in droogschuren. Daar laat ik straks in het museum een replica van zien. Maar daarvan zie je geen enkele meer in Nijkerk aanwezig. Die waren van hout en op een gegeven moment was het tabak niet meer interessant genoeg voor de productie en voor de verkoop, omdat het alleen maar geschikt was om te snuiven en te pruimen. En later kwam uit de zuidelijke landen tabak van een veel betere kwaliteit en is men die tabak gaan gebruiken. Dat was ook wel een beetje het einde van de tabaksindustrie hier in Nijkerk. De Jodenbreestraat. Ik noemde het net al even. Waarom werd dit de Jodenbreestraat genoemd? Dat kwam omdat in deze straat 40% van de Joodse bevolking heeft gewoond. En het was rondom 1800 wel zo'n 240, 260 mensen. Ik zou zeggen dat is ook op zich niet zoveel, maar naar verhouding was het wel veel. Maar ongeveer 4-5% van de Nijkerkse bevolking was Joods. En wij lopen nu naar de synagoge toe. De eerste synagoge van de Sefardische Joden. De eerste synagoge diensten werden gehouden in het huis met de bijkorf. Maar later hebben ze in een pakhuis, waar we nu naartoe gaan, een deel afgesloten voor een shul, voor een synagoge.

Dit is dan het pakhuis Groot Kattenburg, waar ik net naar verwees, waar de Sefardische synagogediensten werden gehouden vanaf de 18e eeuw tot ongeveer 1840. Toen is deze synagoge samengegaan met de Hoogduitse synagoge, op het singel waar we straks naartoe gaan. Vanaf 1840 is hier ook de Joodse school geweest. De Joodse kinderen mochten niet naar de gewone school, dus kregen ze apart les op de Joodse school. Langheen is dat zo geweest. Tot 1917, want toen werd aan de Kloosterstraat, waar nu nieuwbouw wordt gepleegd, de Joodse school gebouwd. En de Joodse school geweest tot na de oorlogsjaren. Of tot de oorlogsjaren. We gaan nu naar het singel, waar de synagoge was voor de Hoogduitse, de Aziatische Joden. Ik heb het tot nu toe steeds gehad over de Sefardische Joden. En dan zult u denken, was dat de enige Joodse gemeenschap in Nijkerk? Dat is niet zo. Zoals het bij de christenen ook is, zijn meerdere stromingen. Zo was het ook bij de Joodse gemeenschap. Naast de Sefardische Joden hadden we hier ook de Aziatische Joden. De Hoogduitse Joden. Deze kwamen uit Oost-Europa en Duitsland. En zijn meer om economische redenen naar Nederland gekomen. Ook wel omdat ze daar werden vervolgd, maar de economische reden is wel een hoofdmoot geweest. En dat geldt zowel voor de Sefardische Joden als de Hoogduitse Joden. Ze konden zich niet aansluiten bij een gilde. Daarom kwamen ze allemaal in de handel terecht. De Sefardische Joden, wat ik vertelde, tabakshandel. De Hoogduitse Joden ook wel, met name de rijkere Hoogduitse Joden, de familie Marcus bijvoorbeeld. Maar de meeste zijn in de lokale middenstand terechtgekomen. De slagers, de bakkers en ook slachters. Meer in dergelijke beroepen kwamen deze heel veel voor. En in 1801, ze hadden al 30 jaar daarvoor een vergunning van de gemeente gekregen, mochten ze hier een synagoge bouwen, hier achter mij, op het singel. En hier zien we dus een plaquette van de synagoge zoals hij er toen uitgezien heeft.

synagoog heeft hier gestaan van 1801 tot 1954. Maar in de oorlogsjaren is het pand beschadigd geweest. En er konden geen diensten meer gehouden worden. Heeft men tijdelijk de diensten in de Joodse school aan de Kloosterstraat gehouden. Na de oorlog waren er te weinig mannen, want je moet 11 mannen hebben om een dienst te kunnen houden. Waren er te weinig mannen om nog een Joodse dienst hier te kunnen houden. En zijn de Joodse diensten opgehouden te bestaan. In 1954 is deze synagoge verkocht aan schoenhandelaar Bijvang. We kunnen dat zien nog aan het schoentje boven de deur. En is het interieur van deze synagoge naar de synagoge in Amersfoort gegaan. En daarmee was eigenlijk ook de Joodse gemeenschap in Nijkerk opgeheven. Bijzonder is ook nog wel te vertellen dat in de oorlogsjaren tijdens een dienst hier deze werd verstoord door een paar Duitse soldaten. De toenmalige burgemeester Bruin Slot heeft dit opgemerkt en heeft deze soldaten bij de kraag gepakt en eruit gezet, zodat de dienst voortgezet kon worden. Dat heeft verder geen staartje gekregen voor de burgemeester. De reden is dan ook wel dat deze soldaten te veel in het glaasje gekeken hebben, of iets meer dan dat. En dat waarschijnlijk ook niet hebben aangedurfd om daar een zaak van te maken. Dus dat is met het sisser afgelopen. Ik vertelde net dat van 1801 dan hier de synagogediensten waren, maar u zult zich afvragen, waar waren die dan daarvoor? Want de Hoogduitse Joden zijn wel later dan de Portugese Joden naar Nederland gekomen, maar hebben daarvoor ook wel synagogediensten gehad. Dat was met name in de eerste periode bij mensen aan huis. Maar in het daar waar van de Brandhof bordje staat, is voorheen een pakhuis geweest. Dat kun je ook op de foto zien. En het pakhuis werd ook toen het Kalkhok genoemd. Dat was ook van Marcus, een van de rijkere Portugese Joden. Of de Hoogduitse Joden. En in dat pakhuis zijn, voordat hier de synagogediensten kwamen, daar de synagogediensten geweest. We staan hier bij het Joodse kerkhof aan de oude Amersfoortseweg. In 1780 heeft een van de rijke Hoogduitse Joden, Marcus, hier een perceel land gekocht dat de Korte Dood werd genoemd. En daar is ook het Joodse kerkhof geplaatst. Het kerkhof is bewust een stukje buiten het centrum van Nijkerk geplaatst, omdat de Joden het eeuwig recht op grafrust hebben. Deze graven mogen niet geruimd worden. De Sephardische Joden die hadden aan de Hoogstraat in Nijkerk twee kleine kerkhoven. En daar was een probleem, want daar moest eigenlijk nieuwbouw plaatsvinden. Of er was in ieder geval geen ruimte meer om nieuwe graven bij te plaatsen. De Sephardische Joden zijn later ook hier op deze begraafplaats begraven. En in 1962 zijn degenen die aan de Hoogstraat zijn begraven, herbegraven hier op dit kerkhof. De opperrabijn moet daar toestemming voor geven en het mag alleen plaatsvinden door mannen die ook een keppeltje dragen. Dus daar zijn er wel wat rituelen aan verbonden. Je kunt het verschil van de graven tussen de Sephardische en de Hoogduitse Joden zien aan de steen. De Sephardische Joden hebben een liggende steen en de Hoogduitse Joden een staande steen. Bijzonder is ook wel het hek waar ik nu voor sta. Dat is het hek geweest dat voorheen voor de synagoge aan het Singel heeft gestaan. Toen de synagoge in 1954 verkocht is, is het hek eigenlijk verwijderd en terechtgekomen bij een boer die daar een hondenhok van heeft gemaakt. De toenmalige voorzitter van Museum Nijkerk heeft dat altijd in de gaten gehouden en gedacht, dit moet toch wel op een bepaalde manier bewaard blijven. En later heeft hij, toen die boer vertrokken was, dit hek teruggekregen, of teruggevonden zelfs, op een stortplaats. En heeft met behulp van bij ons bekende Piet Brons, een lokale smid, dit hek gerenoveerd en geplaatst hier aan de oude Amersfoortseweg. En bijzonder aan het hek is ook te zien dat het ook een Joods hek is, want er zijn ook Davidsterren boven te zien.

We staan hier bij het Joodse monument aan de Bruinslotlaan. En van het monument wil ik kort iets vertellen. Je ziet daar in het midden drie tranen. In de grootste traan is de sleutel. Dat is de sleutel van de synagoge aan de Singel. De middelste is leeg. Dat is de traan eigenlijk van de vernietiging, verdwenen Joodse gemeenschap in Nijkerk. En de kleine traan, zie je een sleutel? Dat is een sleutel naar de toekomst toe. Je ziet ook de kleuren rood, wit en blauw. Dat zijn de kleuren. Wit en blauw zijn de kleuren van de Joodse vlag, van de Israëlische vlag. Rood, wit en blauw van de Nederlandse vlag. In het midden, daarbij dat rode, zie je een driehoek. Daar staan de namen geschreven van de Joodse mensen die in de oorlog vernietigd zijn, gedood zijn. En aan beide zijden een Torah-rol. Een rol voor de Torah. In de drie panelen zie je dat het cement wat aan het uitlekken is. Dat symboliseert de tranen die gelaten worden om het verleden van de Joden. En een klein bordje op een van de paneeltjes staat op de stenen daar. De tekst: open de poort voor ons als het tijd is om de poort te sluiten. Deze Joods monument laat dus eigenlijk zien de Joodse geschiedenis van Nijkerk, maar met name hoe die eigenlijk beëindigd is. Op niet zo'n mooie, maar op een zeer droevige manier.

0: hebben tijdens deze wandeling een aantal pakhuizen gezien, tabakspakhuizen. En ik heb toen verteld dat er ook schuren waren waarin het tabak werd gedroogd. Die zijn in Nijkerk niet meer te zien, maar we hebben hier in het museum, waar we dus inmiddels beland zijn, een replica staan. En dan zie je ook dat het van hout is gemaakt en de zijkanten open, zodat de wind er doorheen kan. En op die manier kan je het snelst en het beste het tabak drogen. Maar dit was een Joods rondje en niet een tabaksrondje. Dus we keren weer terug naar het onderwerp. En hier in het museum Nijkerk staan we stil in het Joodse hoekje, waar een bord is, een misva-bord. In dit bord wordt aangegeven wat tijdens de dienst aan de orde is. Ik kan het niet lezen, het is in het Hebreeuws, of misschien Ivriet. Maar het bijzondere van het bord van de borden die in de Joodse synagogen waren, is wel dat er in een van deze borden staat dat er gebeden wordt voor het koningshuis. En in andere landen komt het niet voor dat voor de overheid wordt gebeden. Maar in Nederland was dat wel zo. Dit bord is momenteel heeft gestaan in de synagoge aan het Singel. En hier zien we een mantel van de Torahrol. Die is gebruikt in de Nijkerkse synagoge, ook aan het Singel. En de Torahrollen worden in de synagoge bewaard in deze mantels. Elke Torahrol. Deze is gemaakt door mevrouw de Liever. En op de tekst staat ter nagedachtenis aan Mozes, zoon van Jozef de Liever. In 1924. We zijn nu aan het einde gekomen van het Joodse rondje Nijkerk. Maar voordat ik ga afsluiten, wil ik u nog even wijzen op een paar boekjes die in het museum Nijkerk, waar wij nu zijn, verkrijgbaar zijn. Eén daarvan is het struikelstenengids. In begin het jaar is er al een keer een uitzending geweest over de struikelstenen. Deze gids, waarin bij elke struikelsteen beschreven staat wie het zijn, maar ook wat achtergronden van de familie die vermoord zijn en waarvoor een struikelsteen voor de woning is geplaatst. Dat kunnen zowel Joden zijn, maar ook verzetstrijders. In totaal zijn er 54 struikelstenen in Nijkerk en een paar in de omgeving. Tweede boekje, wat ik wel passend vind om even te noemen, is een boekje van Arie Kok, een lokale schrijver. Mori. Mori gaat over Mozes, Mozes de Liever. Daarvan is een struikelsteen bij de Holkerweg. Hier, dus Arie Kok beschrijft eigenlijk hoe het leven van Mori geweest zou moeten zijn. Het was een jongetje toen de oorlog uitbrak, ongeveer 12 jaar. En het gaat over de periode voor de oorlog, maar ook tijdens de oorlog. Dat hij op een gegeven moment niet meer naar school mocht. Dat hij op een gegeven moment niet meer buiten mocht spelen. Dat hij op een gegeven moment aan de hand van zijn vader naar het station ging in april 1943... om zich te melden in Wucht. Want de Joden moesten zich en hebben in maart allemaal bericht gekregen, maart 1943, dat ze zich moesten melden in Wucht. En dat was een jaar later dan de meeste Joden in Nederland afgevoerd werden en vermoord zijn in Duitsland. Veelal gebeurde dat in 1942. Maar de burgemeester toen, Bruin Slot, die probeerde toch een list te bedenken om de Joden zo lang mogelijk in leven, of in ieder geval bij zich te houden. En bedacht een project, het afwatering van Hoevelaken, het project De Laak. En daar kreeg hij toestemming voor. Het is hem gelukt. Zodat ze pas een jaar later zich moesten melden. Toen kon hij het ook niet meer tegenhouden. En dat was dan het einde van heel veel Joodse mensen. En tenslotte het boekje Ode Westerborkpad. Dat is een pad vanaf Amsterdam naar Westerbork in Drenthe, waarin veel Joden van Amsterdam naartoe moesten lopen om zich te melden in Westerbork. Van die route is een wandelpad gemaakt, opgeknipt in meerdere wandelingen die in dit boekje zijn beschreven. En je komt dan langs veel plaatsen waar een Joodse betekenis aan onderhevig is. En, voor mensen die van wandelen houden, is het een uitstekende gelegenheid om met aan de hand van dit boekje het spoor van de Jodenvervolging te gaan volgen. Dit was dan eigenlijk, misschien een beetje in het kort, de Joodse wandeling in Nijkerk. Wij kunnen een uitgebreide wandeling aanbieden, zoals wij ook meerdere wandelingen kunnen aanbieden vanuit Museum Nijkerk. De stadswandeling, maar ook een aantal andere. Wees welkom in het, museum hier in Nijkerk of bij een van onze rondwandelingen.
1: En tot zover deze, het rondje Joods rondje Nijkerk. Jammer genoeg weinig actief leven meer in Nijkerk, maar zeker wel in Amersfoort. En het is vandaag de tweede, als ik het even goed uitreken, de tweede dag van het Joodse nieuwjaar. En dat is ook zeker gevierd in de Joodse gemeenschap. Voor Joden onderling, het Joodse nieuwjaar is begonnen. Een dag of dagen met vreugde en honing en appel. Daar in de tweede uur zometeen ook nog aandacht voor. Natuurlijk hebben we ook muziek. En straks hebben we ook nog het Bijbelvers van deze week uit Psalm 84. Maar eerst gaan we naar een traditioneel nummer. Een nummer in het Hebreeuws.
2: Lokaal nieuws en de beste muziek.
3: De stem van jouw regio is A1 Radio.
1: En de muziek is een prachtig nummer. Herkenbaar met de Hebreeuwse tekst. Luister lekker naar dit nummer. Melech HaOlam, dit is A1 Radio.

En de muziek was van Slomo Artsy met Mellig Ouwelam. Hier bij A1 Radio in het programma Focus, wat een nieuw programma is hier op de zender. Op de zender van A1 Radio voor de Veluwe en de wijde omgeving met straks Psalm 84. En natuurlijk ook nog een korte uitleg af en toe hier in het programma over wat voor programma het nou is. Is het Joods of is het christelijk of is het allebei? Nou, kort antwoord, het is het allebei. Omdat we op de Veluwe zitten met een hele grote groep christelijke inwoners op deze Veluwe. Maar natuurlijk ook rondom de Veluwe. Ook Joodse inwoners. En natuurlijk ook een historisch verleden hebben met Jodendom op deze omgeving en in de omgeving. En om toch even kort dat te memoreren. Ja, ben ik het zelf niet, maar de familie is zeker van Joodse komaf. En dan heb je toch wat affiniteit, zowel met het christendom als het jodendom. En dat is dan een prachtige mix om dat even hier te kunnen vertellen. We gaan luisteren naar muziek voordat we naar Psalm 84 gaan luisteren. Dat thema is onrustig. Maar voordat we daar naartoe gaan, gaan we naar een zegenbede, Psalm 134. En die is voor veel christenen zeker bekend. Dit is Psalm 134.

0: voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.
2: Ik hou van uw huis, machtige heer. Ik verlang naar uw tempel, levende God. Met heel mijn hart wil ik bij u zijn. Machtige heer, mijn koning, mijn God. Zelfs mussen wonen in uw tempel. Zwaluwen maken een nest bij uw altaar. Ze zorgen er voor hun jongen. Gelukkig zijn mensen die wonen in uw huis, want zij kunnen u altijd danken. Gelukkig zijn mensen die verlangen naar u, want bij u vinden ze kracht. Als ze door droge velden lopen, worden die groen en fris. Uw regen laat alles weer groeien. Ze worden steeds sterker. Ze gaan door tot ze in Sion zijn. Daar zullen ze u ontmoeten, God. Heer machtige God, hoor mijn gebed. God van Jacob, luister naar mij. God, bescherm ons toch en zorg goed voor uw koning. Ik ben liever één dag in uw tempel dan 1000 dagen ergens anders. Ik ben liever buiten bij de deur van uw huis dan binnen bij slechte mensen. Heer onze God, u leidt ons, u beschermt ons. U bent goed voor ons. U maakt ons sterk. U geeft ons geluk als wij leven zoals u dat wilt. Machtige Heer, gelukkig zijn mensen die vertrouwen op u. Wie in Israël is geweest en bij de zogenaamde klaagmuur in Jeruzalem heeft gestaan, weet waarover de dichter spreekt. Je hoeft maar even op het tempelplein te staan of je ziet ze vliegen. De kleine musjes en de gierzwaluwen. Ze vliegen af en aan en duiken soms in een kleine holte tussen de stenen. Ik denk dat de dichter zich door deze aanblik van de tempel heeft laten inspireren. Zijn oog valt ineens op een paar vogels die een nestje aan het maken zijn in de buurt van het altaar. Ze vliegen af en aan. En als het nestje klaar is, dan komen ze tot rust. Het is alsof ineens tot hem doordringt: eigenlijk ben ik net als die mus. Onrustig is mijn hart, totdat het rust vindt bij God. De mus is maar een kleine vogel in het grote heelal. En wat stel ik eigenlijk voor in dat immense heelal ten opzichte van God? Net als de mus ben ik ook vaak druk en onrustig door zorgen die ik heb. Wat voel ik mij soms kwetsbaar en angstig? De dichter had zo zijn redenen om naar het heiligdom te gaan. We trekken ons even terug uit de hectiek van ons dagelijks leven vanwege de onrust in de wereld en ons eigen leven. De dichter weet zich met alles veilig bij God. Bij God is plek voor hem zoals hij is. Waarover maak jij je onrustig? Lukt het om die onrust bij God neer te leggen?
3: En van Psalm 84 gaan we naar iets heel anders, ook weer muzikaal. We blijven wat muzikaal in het laatste stuk van dit eerste uur. En straks natuurlijk weer informatie.

En dat was Psalm 139 van het Psalmen Project. Een project dat volgens mij gestopt is, maar in ieder geval misschien wel op een andere manier eens een keer wordt voortgezet. Misschien wel door mezelf. Maar goed, dat gaan we op termijn nog eens bekijken. We hebben ook in deze uitzending elke week even een column van de week. Ook in de tweede uur zit er nog een column in. Maar we gaan eerst naar de column van de week. En die ga ik zelf ook voorlezen, omdat het een column is die ik zelf geschreven heb. Deze is al van wat eerder, maar zeker denk ik de moeite waard om eens even naar te luisteren. We kennen allemaal in het Nederlands de uitspraak: waar het hart vol van is, loopt de mond van over. En bijna iedereen kent wel uitspraken die bijvoorbeeld zijn doorgegeven van vorige generaties. Soms uitspraken die pure wijsheid zijn. Een voorbeeld van deze uitspraak is: de vrees des Heren, de Eeuwige, is het begin van alle wijsheid. Zo'n uitspraak kenmerkte een deel van mijn eigen opvoeding. Je kunt die bagage overboord gooien of er iets mee doen. Over taal gesproken zijn er soms typische dingen die te toevallig zijn, hoewel soms feitelijk niet te bewijzen zijn. Ik heb geen woord Duits geleerd op school en toch ben ik een van de weinigen van de familie die Duits spreekt. Natuurlijk niet super vloeiend, maar zo duidelijk beter dan het Hebreeuws, dat je dan een parallel gaat trekken met het verleden. Mijn grootmoeder was een half Duitse en haar vader dus een echte Duitser. Van de oeradelijke lijn, waar ook weer wat zwarte randjes aan vastzaten, waar ik liever even niets over had geweten. Die adellijke tak lijkt overigens voor mij niet belangrijk, maar er zijn soms ook innerlijke en uiterlijke kenmerken die erfelijk zijn. Ander detail is dat van mijn opa's kant mijn broer bijvoorbeeld gek was op jagen, typisch iets voor de Veldhuizens, en ik daar totaal geen interesse in had. Terug naar de essentie waar dit verhaal eigenlijk naartoe wil, is dat we leven om een zinvolle, verantwoordelijke, eerlijke en bescheiden leven te leiden, zoals tegenover God en onze naasten. Kernachtig zal ik dit samenvatten hoe dit in mijn opvoeding tot uiting kwam, gebaseerd op het geloof. Zinvol daarbij is de uitspraak: ledigheid is des duivels oorkussen. Een typisch christelijke uitspraak overigens. Verantwoordelijk omdat God de schepper is van hemel en aarde, heb je verantwoording en verantwoordelijkheid om je medemens lief te hebben, de aarde te onderhouden en zorgzaam te zijn. Waarbij eerlijkheid ook belangrijk is, geen roddel en achterklap. De tong is een sterk wapen, maar ook een gevaarlijk wapen. In het Hebreeuws Lashon Hara. Bescheiden is ook een kenmerk. Je bent trouw aan bijvoorbeeld je ouders, de overheid en alles, allen die boven je gesteld zijn. Ik kwam ook al even terug in het rondje van Nijkerk, waar de teksten ook worden gebruikt om een bede aan te geven voor het koninklijk huis. Bescheiden is ook zo'n rol. Je bent trouw aan bijvoorbeeld je ouders, de overheid en allen dus die boven je gesteld zijn. En je loopt niet naast je schoenen. Maar natuurlijk bedoel ik daarmee jezelf niet op de voorgrond zetten, maar het doel of de missie in je leven moet de doorslag geven in het denken en het handelen. Moraal van dit verhaal is dat nederigheid, eerlijkheid, respectvol en betrouwbaarheid belangrijke woorden zijn. En dat heeft niks met vroomheid te maken, maar zijn een sieraad waarbij leidraad van de geboden gebruikt worden. Hier zeg ik expres geboden. Ik heb het al vaker ook geschreven. Dat brengt ons nog een keer terug bij de vrezen voor de Eeuwige als begin van alle wijsheid. Dat de geboden niet een last zijn, maar een lust. En er zijn zoveel wijze lessen uit te leren. Kortom, een lang verhaal om kort te maken. En daarover ga ik zeker nog wel eens terugkomen in een van de columns. Ook het volgende uur is er nog een column van de week die nog op het programma staat. Dus wees verrast en luister naar dit programma Focus iedere week. Daar ook aandacht voor, dus de Joodse actualiteit in de toekomst gaan we daar meer aandacht aan besteden. En ook de feestdagen komen daarbij voorbij. Ze zijn geweest inmiddels in ieder geval de eerste feestdagen, Joodse nieuwjaar. En wat daarop volgt zijn een aantal andere feestdagen. Sommige belichten we af en toe wel en sommige belichten we af en toe niet. Maar dat heeft ook gewoon te maken met wat kan er en past er in een radio-uitzending. We gaan terug naar muziek. Ik ga eens even kijken wat er nu eigenlijk allemaal nog klaar staat. In ieder geval staat er nog een prachtig nummer klaar en we gaan daarna luisteren. In deze uitzending hebben we dat natuurlijk op verschillende manieren met muziek en de informatie die wij afwisselen. En dat doen we dan ook bij deze, bij AIN Radio. Iedere zondag van 10 tot 12. Ook te luisteren via DAB+ en www.a1mediagroep.nl.

En omdat ik even een korte pauze moest inlassen, is dat natuurlijk ook helemaal niet ongewenst om even een rustmomentje te kiezen. En wij gaan natuurlijk ook alweer in dit eerste uur bijna afsluiten voor dit eerste programma van Focus. Maar niet getreurd, natuurlijk straks na de klok van 11 uur zijn we bij je terug met het tweede uur van het programma Focus. Ook dat staat hier vol met onder andere bijversen van de week. Toch nog even een stukje over Nijkerk en omgeving. Ik kan het nu ook alvast even kort verklappen. Voor de hele Veluwe zijn wij te ontvangen, in ieder geval via DAB+. En dat strekt een aardig groot gebied van de Veluwe in Gelderland. Dat gezegd hebben, gaan we naar echt muziek. En dat is muziek in het Hebreeuws van Sarit Gadat.

0: dat is de muziek van Sarit. Gaat dat hier bij A1 Radio. Een unieke samenstelling. Het programma Focus met Hebreeuws, Nederlands en Engels.
1: A1 Radio. De stem van jouw regio.
0: En ik zei het al, we gaan straks weer uit voor het nieuws. En daarna twee uur van het programma Focus. Maar eerst deze. Ook van het The Psalm Project. In het Nederlands, ik dank u voor het leven. Dit is het programma Focus op de Veluwe bij A1 Radio. Dank u.

En ik zei het al, we hebben een variatie van Nederlands, Engels, Hebreeuws, christelijk en joods in deze uitzending van Megen. Onder andere natuurlijk dat we op de Veluwe heel veel christenen wonen rondom Barneveld, Nijkerk en de ruime omgeving. In dit programma Focus, iedere zondag van 10 tot 12 te beluisteren. We sluiten af met Thank You Hashem.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: Goedemorgen, je luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De Duitse christendemocraat Söder van de CSU heeft gezegd bondskanselier Merz te steunen. En hij roept zijn partijgenoten op om datzelfde te doen. De bondskanselier en leider van zusterpartij CDU verkeert in zwaar weer na de recente grote verkiezingsnederlaag tegen de extreemrechtse partij de AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Söder geeft toe dat er wel discussie is over de positie van Merz, maar dat de partij zich niet door de AfD uit elkaar moet laten spelen. Er is op de sociale media een filmpje opgedoken van de aanhouding van de fatbiker die gisteravond in Rotterdam-Zuid na een achtervolging door de politie is overleden. Op de nog onbevestigde beelden is te zien dat twee agenten de 51-jarige man op de stoep in bedwang houden. Hij lijkt om hulp te roepen en kreten van pijn te slaken. De Rijksrecherche roept op om het filmpje niet te delen en is op zoek naar meer beelden van het incident. We hebben deze zomer weinig overlast van muggen gehad. Dat komt door de hoge temperaturen en extreme droogte, zeggen onderzoekers van de Wageningen Universiteit. De zogenaamde muggenoverlastindex ligt 16% lager dan de laatste 5 jaar. Muggen hebben broedplaatsen met water nodig, zoals plantenpotten, emmers en schotels, waarin hun larven kunnen groeien. Deze broedplaatsen waren er dit jaar veel minder door de warme, droge zomer. En in België is zaterdagmiddag een man om het leven gekomen die op weg was naar zijn eigen bruiloft samen met zijn getuigen. Het ongeluk gebeurde volgens een bericht op nu.nl om 2:30... toen de getuige die de auto bestuurde de controle over het stuur verloor. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon het leven van de bruidegom niet redden. De getuige is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: AE Radio, goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

En je luistert naar het tweede radioprogramma Uur van het programma Focus bij A1 Radio. Van 10 tot 12 te beluisteren iedere zondag met onder andere aandacht voor het Joodse rondje Nijkerk. Een bijhoevers van deze week. En natuurlijk afgezet met muziek en meer informatie, gepresenteerd door Erik Veldhuizen. En we openen deze uitzending met muziek. En deze muziek is natuurlijk een psalm. Daar beginnen we deze uitzending mee in het tweede gedeelte van dit uur, psalm 120, in het Engels. Wil je later de uitzending van het programma nog eens naluisteren? Dat kan op www.a1mediagroep.nl.

En in deze uitzending van Focus begonnen met Psalm 120 in het Engels. En dit is een gevarieerd programma met straks het rondje Nijkerk. Maar eerst nog een Nederlandstalig psalm. Dat hoort ook thuis in deze uitzendingen van 10 tot 12. Mijn ziel is immers stil tot God, zo heet het. En dit is de muziek die het hem doet. In dit programma straks met afgerisseld dus informatie uit de regio over Joost Nijkerk.

0: En van deze muziek gaan we direct naar het culturele rondje van Nijkerk. En dat over de synagoges en de begraafplaats in de gemeente Nijkerk. Want daarvoor zenden wij natuurlijk uit in Nijkerk en natuurlijk op de rest van de Veluwe. En natuurlijk wereldwijd te beluisteren via www.a1mediagroep.nl.
1: We staan hier bij het Joodse kerkhof aan de oude Amersfoortseweg. In 1780 heeft een van de rijkere Hoogduitse Joden, Marcus, hier een perceel land gekocht dat de Korte Dood werd genoemd. En daar is ook het Joodse kerkhof geplaatst. Het kerkhof is bewust een stukje buiten het centrum van Nijkerk geplaatst, omdat de Joden het eeuwig recht op grafrust hebben. Dus die mogen dus niet, deze graven mogen niet geruimd worden. De Sephardische Joden die hadden aan de Hoogstraat in Nijkerk twee kleine kerkhoven. En daar was een probleem, want daar moest eigenlijk nieuwbouw plaatsvinden. Of er was in ieder geval geen ruimte meer om nieuwe graven bij te plaatsen. De Sephardische Joden zijn later ook hier op deze begraafplaats begraven. En in 1962 zijn degenen die aan de Hoogstraat zijn begraven, herbegraven hier op dit kerkhof. De opperrabijn moet daar toestemming voor geven en het mag alleen plaatsvinden door mannen die ook een keppeltje dragen. Dus daar zijn er wel wat rituelen aan verbonden. Je kunt het verschil van de graven tussen de Sephardische en de Hoogduitse Joden zien aan de steen. De Sephardische Joden hebben een liggende steen en de Hoogduitse Joden een staande steen. Bijzonder is ook wel het hek waar ik nu voor sta. Dat is het hek geweest dat voorheen voor de synagoge aan het Singel heeft gestaan. Toen de synagoge in 1954 verkocht is, is het hek eigenlijk verwijderd en terechtgekomen bij een boer die daar een hondenhok van heeft gemaakt. De toenmalige voorzitter van Museum Nijkerk heeft dat altijd in de gaten gehouden en gedacht, dit moet toch wel op een bepaalde manier bewaard blijven. En later heeft hij, toen die boer vertrokken was, dit hek teruggekregen, of teruggevonden zelfs, op een stortplaats. En heeft met behulp van bij ons bekende Piet Brons, een lokale smid, dit hek gerenoveerd en geplaatst hier aan de oude Amersfoortseweg. En bijzonder aan het hek is ook te zien dat het ook een Joods hek is, want er zijn ook Davidsterren boven te zien.

We staan hier bij het Joodse monument aan de Bruinslotlaan. En van het monument wil ik kort iets vertellen. Je ziet daar in het midden drie tranen. In de grootste traan is een sleutel. Dat is de sleutel van de synagoge aan de Singel. De middelste is leeg. Dat is de traan eigenlijk van de vernietiging, verdwenen Joodse gemeenschap in Nijkerk. En de kleine traan, zie je een sleutel, dat is een sleutel naar de toekomst toe. Je ziet ook de kleuren rood, wit en blauw. Dat zijn de kleuren, wit en blauw zijn de kleuren van de Joodse vlag, van de Israëlische vlag. Rood, wit en blauw van de Nederlandse vlag. In het midden, daarbij dat rode, zie je een driehoek. Daar staan de namen geschreven van de Joodse mensen die in de oorlog vernietigd zijn, gedood zijn. En aan beide zijden een Torah-rol. Een rol voor de Torah. In de drie panelen zie je dat de cement wat aan het uitlekken is. Dat symboliseert de tranen die gelaten worden om het verleden van de Joden. En een klein bordje op een van de paneeltjes staat op de stenen daar. De tekst: open de poort voor ons als het tijd is om de poort te sluiten. Deze Joods monument laat dus eigenlijk zien de Joodse geschiedenis van Nijkerk, maar met name hoe die eigenlijk beëindigd is. Op niet zo'n mooie, maar op een zeer droevige manier.

0: We hebben tijdens deze wandeling een aantal pakhuizen gezien, tabakspakhuizen. En ik heb toen verteld dat er ook schuren waren waarin het tabak werd gedroogd. Die zijn in Nijkerk niet meer te zien, maar we hebben hier in het museum, waar we dus inmiddels beland zijn, een replica staan. En dan zie je ook dat het van hout is gemaakt en dan de zijkanten open, zodat de wind er doorheen kan. En op die manier kan je het snelst en het beste de tabak drogen. Maar dit was een Joods rondje en niet een tabaksrondje. Dus we keren weer terug naar het onderwerp. En hier in het museum Nijkerk staan we stil in het Joodse hoekje, waar een bord is, een misva-bord. In dit bord wordt aangegeven wat tijdens de dienst aan de orde is. Ik kan het niet lezen, het is in het Hebreeuws, of misschien Ivriet. Maar het bijzondere van het bord van de borden die in de Joodse synagogen waren, is wel dat er in een van deze borden staat dat er gebeden wordt voor het koningshuis. En in andere landen komt het niet voor dat voor de overheid wordt gebeden, maar in Nederland was dat wel zo. Dit bord is momenteel heeft gestaan in de synagoge aan het Singel. En hier zien we een mantel van de Torahrol. Die is gebruikt in de Nijkerkse synagoge, ook aan het Singel. En de Torahrollen worden in de synagoge bewaard in deze mantels. Elke Torahrol. Deze is gemaakt door mevrouw de Liever. En op de tekst staat ter nagedachtenis aan Mozes, zoon van Jozef de Liever. In 1924. We zijn nu aan het einde gekomen van het Joodse rondje Nijkerk. Maar voordat ik ga afsluiten, wil ik u nog even wijzen op een paar boekjes die in het museum Nijkerk, waar wij nu zijn, verkrijgbaar zijn. Eén daarvan is het struikelstenengids. In begin dit jaar is er al een keer een uitzending geweest over de struikelstenen. Deze gids, waarin bij elke struikelsteen beschreven staat wie het zijn, maar ook wat achtergronden van de familie die vermoord zijn en waarvoor een struikelsteen voor de woning is geplaatst. Dat kunnen zowel Joden zijn, maar ook verzetstrijders. In totaal zijn er 54 struikelstenen in Nijkerk en een paar in de omgeving. Tweede boekje, wat ik wel passend vind om even te noemen, is een boekje van Arie Kok, een lokale schrijver. Mori. Mori gaat over Mozes, Mozes de Liever. Daarvan is een struikelsteen bij de Holkerweg. Hier, dus Arie Kok beschrijft eigenlijk hoe het leven van Mori geweest zou moeten zijn. Het was een jongetje toen de oorlog uitbrak, ongeveer 12 jaar. En het gaat over de periode voor de oorlog, maar ook tijdens de oorlog. Dat hij op een gegeven moment niet meer naar school mocht. Dat hij op een gegeven moment niet meer buiten mocht spelen. Dat hij op een gegeven moment aan de hand van zijn vader naar het station ging in april 1943... om zich te melden in Wucht. Want de Joden moesten zich en hebben in maart allemaal bericht gekregen, maart 1943, dat ze zich moesten melden in Wucht. En dat was een jaar later dan de meeste Joden in Nederland afgevoerd werden en vermoord zijn in Duitsland. Veelal gebeurde dat in 1942. Maar de burgemeester toen, Bruin Slot, die probeerde toch een list te bedenken om de Joden zo lang mogelijk in leven, of in ieder geval bij zich te houden. En bedacht een project, het afwatering van Hoevelaken, het project De Laak. En daar kreeg hij toestemming voor. Het is hem gelukt. Zodat ze pas een jaar later zich moesten melden. Toen kon hij het ook niet meer tegenhouden. En dat was dan het einde van heel veel Joodse mensen. En tenslotte het boekje Ode Westerborkpad. Dat is een pad vanaf Amsterdam naar Westerbork in Drenthe. Waarin veel Joden van Amsterdam naartoe moesten lopen om zich te melden in Westerbork. Van die route is een wandelpad gemaakt, opgeknipt in meerdere wandelingen die in dit boekje zijn beschreven. En je komt dan langs veel plaatsen waar een Joodse betekenis aan onderhevig is. Voor mensen die van wandelen houden, is het een uitstekende gelegenheid om met aan de hand van dit boekje het spoor van de Jodenvervolging te gaan volgen. Dit was dan eigenlijk, misschien een beetje in het kort, de Joodse wandeling in Nijkerk. Kunnen een uitgebreide wandeling aanbieden, zoals wij ook meerdere wandelingen kunnen aanbieden vanuit Museum Nijkerk. De stadswandeling, maar ook een aantal andere. Wees welkom in het museum hier in Nijkerk of bij een van onze rondwandelingen.
1: En dat is over het rondje Joodse rondje van Nijkerk. En de volgende keer gaan we kijken naar Ermelo of andere omgeving hier op de Veluwe, waar het Joodse leven was, maar ook nog even gememoreerd dat het Joodse leven er nog is. Alleen niet meer op de regio, maar wel rondom Amersfoort. Dat brengt ons zometeen op de tijd voor muziek en daarna een stukje uit de Bijbel over Jeremia 32. Daar komt het vandaan met daden van God. Maar is dit...
2: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
3: Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: En de muziek was Psalm 138 van de Psalm Project. En vandaar gaan we naar de daden van God uit Jeremia 32. En straks nog onze eigen column van deze week.
1: Vandaag lezen we Jeremia 32, vers 16 tot en met 25. Toen ik het papier met de afspraken aan Baruch gegeven had, bad ik tot de Heer. Heer mijn God, u hebt met uw grote kracht de hemel en de aarde gemaakt. Voor u is alles mogelijk. Uw liefde duurt duizenden generaties. Maar u straft mensen die u ontrouw zijn en ook hun kinderen. U bent de grote en machtige God. Uw naam is Machtige Heer. Uw besluiten zijn wijs. Uw daden zijn machtig. U ziet alles wat de mensen doen. En u geeft ieder mens wat hij verdient. U beloont het goede en u straft het kwade. U hebt vroeger in Egypte machtige wonderen gedaan. U hebt telkens opnieuw wonderen gedaan in Israël en in heel de wereld. En u doet dat nu nog steeds. Uw macht is overal bekend. U hebt uw volk Israël met machtige wonderen bevrijd uit Egypte. De vijanden beefden van angst door uw daden. U gaf uw volk het land dat u plechtig beloofd had aan hun voorouders. Een land waar iedereen meer dan genoeg te eten en te drinken heeft. De Israëlieten gingen het land in en namen het in bezit. Maar ze waren niet gehoorzaam aan u. Ze hielden zich niet aan uw wet. Ze luisterden niet naar de regels die u hun gegeven had. Daarom worden ze nu door een grote ramp getroffen. Heer, de Babyloniërs zijn begonnen met hun aanval op Jeruzalem. Ze zullen de stad veroveren. De inwoners van Jeruzalem zullen sterven door oorlog, hongersnood en vreselijke ziektes. U hebt gezegd dat dat zou gaan gebeuren. Nu gebeurt het en u ziet het. En toch zei u tegen mij, koop dat stuk land, regel het officieel en betaal ervoor. Terwijl de Babyloniërs klaarstaan om Jeruzalem te veroveren. Ach, Heer mijn God, waarom moest ik dat doen?
0: En tot zover dit Bijbels van deze week.
2: En de beste muziek.
3: De stem van jouw regio is A1 Radio.
0: Lai, lai, lai. En aansluitend is dit de muziek. Thank you Hashem. Lai, lai, lai, lai. For everything. En dan bij A1 Radio, dus op de T-frequenties, de DAB-frequentie en natuurlijk ook wereldwijd via www.a1mediagroep.nl.

Een hele unieke muziek natuurlijk hier ook op de radio. En de muziek is niet alleen uniek, ook het programma daarbij is uniek. Want het gaat over onder andere Jodendom, Christendom op de Veluwe en omgeving. Een programma met ook informatie uit deze omgeving. En ik zei het straks al, we gaan later ook inzoomen op onder andere Amersfoort, waar nog een actieve Joodse gemeenschap is. En ook in andere steden, maar helaas op de Veluwe is dat minder het geval. Al wonen er natuurlijk naast christelijke mensen, Joodse mensen en uiteraard ook gewone Nederlanders die geen religie aanhangen. Vandaag is het een prachtig moment voor de start van dit nieuwe radioprogramma Focus. En wat is een beter moment om fris te beginnen dan met Rosh Hashanah, het Joodse nieuwjaar, wat kort geleden begonnen is. De titel van deze column die ik voorlees en die ik zelf heb geschreven is Opsteker. En bij Rosh Hashanah, Joods nieuwjaar, horen traditioneel appel en honing om een zoet nieuwjaar in te luiden. In spiritueel opzicht is het de perfecte tijd om terug te kijken, vergeven, vergeten wat was, en in het reinen te komen met geliefden, vrienden en naasten in de opmaat naar grote verzoendag. Bij het door het opsteken dacht ik in de eerste instantie aan oude gewoontes, het opsteken van mijn sigaret of sigaar, maar als ik wat dieper nadenk, zie ik een veel mooier betekenis. Op zondag 6 september sloot ik het boek van het oude radioprogramma dat ik jarenlang met veel liefde heb gepresenteerd. Gospel Light genoemd. Eigenlijk stond die afscheidsuitzending al gepland op 30 augustus. Maar de techniek liep me die ochtend danig in de steek. Ik baal daar enorm van, maar achteraf besef ik dat dit precies het hogere plan zou kunnen zijn. Hoe mooi is het dan om de deur van het oude programma af te sluiten en dit nieuwe avontuur exact start na de start van het Joodse nieuwjaar, wat de andere jaartelling inhoudt dan de Gregoriaanse kalender. Een ander opsteken is het besef dat een persoonlijk contact met een vriend of vriendin ook een wereld van verschil kan maken. Het is tijd om met frisse moed te starten en negatieve gevoelens te laten varen met dit Joodse nieuwjaar. Ik kijk vol optimisme uit naar nieuwe avonturen, spannende bestuursverkiezingen, het voorzitterschap van een streekomroep en de organisatie van Chanukka-bijeenkomst in een ander gremium in december. Chanukka, een soort lichtfeest, is de perfecte gelegenheid om aan het einde van de wereldse jaartelling een stralend licht van hoop en warmte door te geven in een soms duistere wereld om ons heen. Vanuit het besef dat het licht van de eeuwige God de ware drijvende kracht is. Die drijvende kracht voel ik ook in mijn bestuurlijke werk. Toen ik onlangs erkenning kreeg voor een landelijke rol, realiseerde ik me waarom ik dit eigenlijk doe. Ik hoef daarvoor niet naast mijn schoenen te lopen. Met schoenmaatje 45 is dat sowieso geen gezicht. Maar het gaat mij om recht en gerechtvaardigheid, diep geworteld vanuit mijn persoonlijke geloof. Datzelfde geloof brengt me op de absolute kers op de taart van dit nieuwe jaar. Mijn aanstaande reis naar Israël en Jeruzalem, voor velen niet meer onomstreden, is het erg belangrijk. Ik moet waken voor al te veel sentiment, maar de gedachte hieraan ontroert me. Met de woorden Im Eskagech Jerusalem Tishkach Yemini. Dat betekent, als ik u vergeet, Jeruzalem, laat dan mijn rechterhand zichzelf vergeten. Die woorden sprak ik ooit ook bij mijn huwelijk. Dat doe je niet zomaar. Los van soms persoonlijke veranderende omstandigheden. Met Pesach, het Joodse paasfeest, wensen we onder andere volgend jaar in Jeruzalem. Volgens de kalender, de Gregoriaanse kalender zoals wij hem in Nederland en de rest van de wereld kennen, hoef ik dat nu niet meer te zeggen, want voor mij is dat volgende jaar nu al begonnen en voor het Gregoriaanse jaar is dat volgend jaar in februari dus. We gaan dit jaar voornamelijk uit van vreugde voor de komende tijd. Als ik terugkijk naar de persoon die ik was 10, 20 en 30 jaar geleden, besef ik hoe anders ik dacht over fundamentele geloofsvragen. Hoewel ik vanuit de traditie geen Joodse achtergrond heb, ervaar ik een ongekende rijkdom in het Jodendom. Ooit bracht Psalm 119 mij de liefde van de wet bij. Tegenwoordig ervaar ik de nabijheid van de eeuwige nog intenser. Bij de stappen die ik zet, bij de klaagmuur, de naderende Shabbat die op vrijdag in Israël in de lucht hangt en de diepe verbinding zodra de kaarsen worden aangestoken. Ik vergelijk het wel eens met een verzengende hete zomerdag. Als de temperatuur 40 graden aantikt en de hitte beklemmend is, snak je naar afkoeling. Dat heldere, koele water is net zo verkwikkend voor het lichaam als deze spirituele rijkdom is voor de ziel.
Mijn opvoeding van vroeger was vormend en blijft een deel van mij. Juist daarom sluit deze column af met de woorden uit een psalm. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Steekt hen de hete middagzon. In het moerbeidal, gij zijt hun bron. En stort op hen een milde regen. Een regen die hen overdekt, verkwikt en hun tot zegen strekt. En vandaar gaan we natuurlijk weer terug naar muziek, want dat hoort als onderdeel ook in het programma thuis. De muziek staat niet hooguit centraal, maar zit er natuurlijk wel bij. En de muziek die wij gaan uitzenden is in dit geval van een prachtige cd waar ik wat nummers op vast heb gezet. Adonai heet het. Dit is Palma. Focus. Nog tot 12 uur te luisteren bij A1 Radio.

Engelstalig muzieknummer met Adonai. En daar zit een stukje verwevenheid van christelijk en het jodendom in. Wat ook helemaal past bij onze regio van de Veluwe, waar veel mensen op dit moment in de kerk zitten. En misschien het programma later nog kunnen terugluisteren. We gaan Nederlandstalig Jeruzalem, de stad van goud. Jeruzalem Shel Zahav. En deze muziek is van Christian Verwoerd. Ook in de andere programma's van het vorige programma Gospelite. Dus van de vorige weken kwam dit nummer nog wel eens aan bod. Voor mij het teken en een belangrijk nummer. Een nummer dat het hart vanuit het hart spreekt. Over een Jeruzalem die ook in het christendom een hele belangrijke reden is om daar naar uit te zien. En ook voor de christenen naar het nieuwe Jeruzalem. Dit is Christian Verwoerd met Jeruzalem, stad van goud. De

0: Als ik jou vergeet, o Jeruzalem, laat mijn rechterhand aan zichzelf vergeten.
1: De muziek van Christian Voort, Jeruzalem, stad van goud, Jeruzalem, Shel-Zahab. Prachtige muziek in dit tweede laatste stukje van het programma Focus. Wat ook nog een beetje opnieuw verkennen is naar hoe alles moet lopen. Maar daar gaan we de komende tijd zeker meer uitkomen. En dan is het tijd geworden voor in ieder geval nog één Bijbelvers van de week. En dan hebben we het voor deze week ook daarmee afgesloten. Maar voordat we dat doen, eerst nog even deze korte aankondiging.
2: A1 Radio, de stem van jouw regio.
3: Vandaag lezen we Psalm 4. Goede God, als ik om hulp roep, geef mij dan antwoord. U beschermt mij altijd als ik het moeilijk heb. Wees ook nu goed voor mij en luister naar mijn gebed. Rijke en machtige mensen, hoe lang nog lachen jullie mij uit? Hoe lang nog blijven jullie mij bedriegen en liegen jullie over mij? Dit moeten jullie weten. De Heer is goed voor trouwe mensen. Hij luistert als ze om hulp roepen. Rijke en machtige mensen, heb eerbied voor de Heer. Doe geen kwaad meer. Denk na over je fouten. Wees rustig en zwijg. Breng offers volgens zijn regels en vertrouw op hem. Rijke en machtige mensen, jullie zeggen: voor ons geluk hebben we God niet nodig. Maar ik weet, alleen de Heer geeft geluk en vrede. Door hem ben ik gelukkig, gelukkiger dan die mensen met al hun rijkdom. Heer, u laat mij veilig wonen. Ik hoef niet bang te zijn. Ik kan rustig slapen.

En ik kan je zeggen dat dit een uniek programma is. Het programma Focus dus op deze radiozender bij A1 Radio. Voor de eerste keer dus deze week met nog wat zoeken naar het concept. En de komende tijd gaan we zeker meer besteden aan in- en informatie. En natuurlijk ook achtergronden bij het nieuws. Achtergronden bij wat er in de Veluwe en op de Veluwe, rond de Veluwe en Amersfoort met de Joodse gemeenschap gebeurt. Maar ook het christendom staat daarbij niet los ervan vanwege de christelijke achtergrond op de Veluwe. Wij gaan alweer bijna richting het einde van dit eerste programmauur. Nou ja, het tweede programmauur van dit programma. En alles is terug te luisteren natuurlijk op www.a1mediagroep.nl. Ik ga alvast afscheid nemen. Hebreeuwse muziek en daarna nog wat verrassend. Dit is Ancient Hebrew met Anna Bikoach. Mijn naam is Erik Velders. Ik wens je nog een goede zondag.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Oekraïne meldt dat Rusland een aanval in de buurt van de Oekraïns-Poolse grens heeft uitgevoerd. Volgens buitenlandminister Sabiha gaat het om barbaarse aanvallen die niet alleen op Oekraïne, maar ook op de NAVO en de Europese Unie gericht zijn. Terreur van Poetin die direct op de deuren van de EU en de NAVO klopt, aldus Sabiha. Hij roept op om Oekraïne nog meer te steunen. De andere landen moeten volgens de buitenlandminister harder tegen Rusland optreden. Geen halve besluiten nemen, maar krachtige stappen zetten. De man die gisteravond in Rotterdam tijdens zijn arrestatie onwel werd en daarna overleed, is een 51-jarige Rotterdammer. De politie pakte hem op na een melding over een gestolen fatbike en omdat de man geen identiteitsbewijs kon laten zien. Tijdens de aanhouding werd de Rotterdammer onwel. Hij schijnt om hulp geroepen te hebben. Op sociale media gaan beelden rond en het Openbaar Ministerie laat weten dat die zorgvuldig door de Rijksrecherche in het onderzoek worden meegenomen. De politie meldt dat vanmorgen bij een verkeersongeluk op de A28 bij het Drentse Bijlen een kind om het leven is gekomen. De andere inzittenden van de auto zijn zwaar gewond geraakt. Het gaat om 2 volwassenen en 2 kinderen. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het eenzijdig ongeluk vond vanmorgen rond 8:50 plaats op de afrit van de A28 bij Bijlen. Ambulances en politie waren snel ter plaatse, maar voor 1 kind mocht hulp niet meer baten. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Nadat verschillende vrouwen de afgelopen tijd in de nachtelijke uren in een recreatiegebied in Delft zijn mishandeld of aangerand, raadt burgemeester Alexander Pechtold aan om de komende tijd samen te fietsen en goed op te letten. Er zijn zeker 4 incidenten op het fietspad langs de A13 in het Delftse Hout geweest. Alle slachtoffers hebben aangifte gedaan. Afgelopen vrijdag riep de politie getuigen al op zich te melden. Het weer in het zuiden en midden bewolking en hier en daar regen. In het noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbinden.

0: wereldwijde zomertop 3 vandaag in 2004 was op 3 Anastasia en Sick and Tired, nummer 2 Avril Lavigne en My Happy Ending. En toen voor de 8e week waren Maroon 5 en This Love de wereldwijde nummer 1.
1: Van ver weg tot dichtbij, Chart World, hits all around the world met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij een nieuwe week Chart World. En wekelijks ben ik gegidst door de internationale hits en geef ik je een tour door de wereldhitlijsten en presenteer de charts hun top 30 met daarin de wereld.

0: World. Alles draait om de wereldhits.
1: Met Latitude de wereld weten om een top 10 van dit moment. Met daarin de hoogste nieuwe op nummer 2. En ook straks de nieuwe rangen en standen van onze eigen wereldhitlijst, de charts en top 30. Maar hier zometeen charts all around the world. En daarin kijken we wekelijks naar de muzieksmaak in een internationale hitlijst. En vorige week was die van Noorwegen. En daar zijn bijzonder populair Zimmermann en Bjørn Eidfang. En hun nieuwste track, Aitak met Dime, die staat daar momenteel op nummer 1. En zometeen gaan we in charts all around the world naar Frankrijk.

0: Van Australië tot Zweden. Chart World. Hits all around the world. Met deze week
1: de tophits in Frankrijk. Frankrijk officieel de Franse Republiek zijn land in West-Europa en op oppervlakte het ena grootste Europese land. En qua inwonerstal is Frankrijk het ena grootste land binnen de Europese Unie. En het is ook een geliefd vakantieland. En dan de muziek, en dat is een mix van Frans en Engels. Hoewel je meer Franstalige hits in de Franse hitparade vindt dan Engels. Uitzonderingen zijn nu Hagel en Moving to the Sun. En ook kunnen de Fransen geen genoeg krijgen van Die Die Die. De wereldhit van Shakira en Bruna Boy. Maar artiesten die in de Franse taal zingen, die voeren de boventoon. Met nu een hit in Frankrijk. Aya Nakamura en Sexy Nana. En ook Timaal en Scenario. Die vind je terug in de Franse charts. Dit moment.

0: Chartrun, de tussenstand.
1: En zometeen hier bij Chartworld de nieuwe Chartrun top 30 van deze week. Maar eerst nu de Chartrun tussenstand. En daarin kijken we wekelijks naar de verdwenen tracks uit de actuele Chartrun top 30. En in deze tussenstand over dit lopende jaar kan ik je melden dat er 4 tracks verdwenen zijn. Dus opnieuw een bescheiden schoonmaak in de lijst van deze week. De details die hoor je straks. Eerst de verdwenen uit de top 30. En dat zijn Dolly Parton en Kenny Rogers en Islands in the Stream. Na 1 week is het uit de top 30 gekelderd. Iets langer heeft Hootie Fruity van Kate C. het volgehouden. Na 2 weken is het weg. En dan de tracks die het echte verschil hebben gemaakt. Zoals Drop Dead van Olivia Rodrigo. Het staat na 20 weken en 400 punten buiten de top 30. Wat daar in het jaaroverzicht nu een 7e plek oplevert. En de laatste die verdwenen is, is de comeback single van BTS. Die deze week ook hun Amerikaanse tour hebben afgesloten. BTS en Stream die stonden in totaal 24 weken in de Chartrun top 30. En in de jaarlijst staan ze daarmee nu op een 5e plek. En tot slot nog even de voorlopige jaartop 3. En die is nog steeds onveranderd. Met op nummer 3 dus Olivia Dean's So Easy to Fall in Love. Met 604 punten en 42 weken in totaal. Op 2 K-pop Demon Hunters, AJ en de andere zangeressen. Dus uit K-pop Demon Hunters en Golden. 618 punten en 58 weken. En nu nog steeds op nummer 1 Bruno Mars en I Just Might. Met 715 punten en 33

0: Top 30.
1: Het is tijd in deze Chartwelt om in de nieuwe weeklijst van de Charts van Top 30 te duiken. En die geeft een beeld van de wereldwijde muzieksmaak van dit moment. En daar gaan we met het eerste overzicht. Met op 30 van 28 Cameron Whitegum en Kingdom of Fear. Adele Ain't in LA is binnengekomen op 29. En Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In die zakken terug van 24 naar 28. Nieuw op 27 Miley Cyrus en Base Pursuits. En Somber met My Body Isn't Ready is ook nieuw op 26.
2: Chartrun, nieuw.

moment op 25 van 19. Olivia Rodrigo en Stupid Song. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You gaat van 18 naar 24. En Another 45 Ultra Talk To You, die blijft staan op 23. Vorige week op 17 en nu aan 22 gedaald Dolly Parton en 9 to 5. En de hoogste nieuweling, ook van Dolly Parton vorige week, Jolene, stond toen op 12. En nu staat hij op 21.

0: album Top 10.
1: Met 1 stijger, 2 staanblijvers, 4 zakkers, 2 nieuwe en ook een re-entry. En dat ziet er als volgt uit deze week met op 9 van 10 Michael Jackson Thriller. Nieuw op 9 is Carol G en haar nieuwe album No Per Piento Desti Tango. En dat is in het Nederlands. Ik heb geen spijt van dat ik zoveel voel. Er staat nieuw op 9 deze week bij de wereldwijde albums. 8 is een staanblijver voor Bad Bunny en Detele Mas Photos. En BTS met Arrogan gaat van 5 naar 7. Een re-entry van Shanna Sparrow en Visitor op 6. En Noah Kahan met The Grey Divine gaat van 6 naar 5. Olivia Dean, The Art of Loving, zakt van 3 naar 4. En Ariana Grande met Pedal, die gaat van 2 naar 3. En nieuw op nummer 2 is het nieuwe album van Alex Warner. Wild Child heet hij. En You Seem Set for the Girl So In Love van Olivia Rodrigo is nu voor de 10e week de wereldwijde album nummer 1.
0: Wereldwijde album top 10 nummer 5.

0: Hard Rock Top 20.
1: Met op 20 een re-entry voor Huggle en Salto en Jamaica Bam Bam Bam. Het is een repeat hit dus op nummer 20, nu 8 weken in de lijst. Shannon Sparrow, The Great Acceptation, die gaat van 29 naar nummer 19 in de tweede week omhoog. En ook omhoog van 25 naar 18, Katy Perry in The One That I Got Away. Olivia Rodrigo, The Cure, die gaat van 14 naar 17. En Teddy Swings, die daalt uit de top 10. Vorige week stond hij met Mr. Know-It-All nog op nummer 8. En nu op nummer 16.
0: Short

0: Impala top 15.
1: Met op 15 van 26 Tem Impala en Jenny en Dracula, dat in de 26e week. Olivia Dean en Man I Need, 51 weken staat ze nu in de lijst, gaat van 13 naar 14. En Malcolm Todd en Earrings, die stijgt, moet ik zeggen, van 15 naar 13. Ook een stijger vinden we op nummer 12 van 20, Michael Jackson, Billie Jean. En Fever Dream van Alex Warner, vorige week nog in de top 10 op 7. En nu staat hij op nummer

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.

0: Het regio actueel nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Werkgeversorganisaties VNO, NCW en MKB Nederland zeggen dat de helft van de ondernemers in Nederland verwacht het komende jaar investeringen uit te stellen. En dat komt voornamelijk door het wisselende overheidsbeleid. Volgens de organisaties is dit een probleem voor heel Nederland. Investeringen zijn nodig om de productiviteit en het verdienvermogen van ons land te versterken. De politiek wordt daarom opgeroepen om een gezamenlijke koers voor investeringen te bepalen. Komende week reist de Franse president Macron af naar de overzeese gemeenschap Saint-Pierre-et-Miquelon. Ook de Canadese premier Carney doet mee. De leiders willen aandacht vragen voor de soevereiniteit van de landen nadat de Amerikaanse president Trump het balletje opgooide om onder andere Saint-Pierre, Canada en nog meer gebieden die bij andere landen horen bij de VS te willen trekken. Trump deed dat door een kaartje op sociale media te plaatsen waarop Canada en een aantal Franse gebieden met de Amerikaanse vlag waren ingekleurd. Oekraïne meldt dat Rusland een aanval in de buurt van de Oekraïns-Poolse grens heeft uitgevoerd. Volgens buitenlandminister Sabia gaat het om barbaarse aanvallen die niet alleen op Oekraïne, maar ook op de NAVO en de Europese Unie gericht zijn. Terreur van Poetin die direct op de deuren van de EU en de NAVO klopt, aldus Sabia. Hij roept op om Oekraïne nog meer te steunen. De andere landen moeten volgens de buitenlandminister harder tegen Rusland optreden. Geen halve besluiten nemen, maar krachtige stappen zetten. In Turkije heeft de politie verschillende invallen gedaan bij woningen en horecazaken van LHBTQ'ers. Justitieminister Gürlek meldt dat de invallen onderdeel zijn van het decennium van het gezin, bedacht door president Erdogan om kinderen de institutie van het gezin en de maatschappelijke orde te beschermen. Er zouden zaken lopen tegen 162 verdachten, 13 bedrijven en 9 organisaties. Hoeveel mensen de politie heeft opgepakt is niet gemeld. Het weer in het zuiden en midden bewolking en hier en daar regen. In het noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
4: AE Radio. Goedemiddag.
5: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbinden.

0: Vandaag, maar dan in 2005, steeg het van 2 naar nummer 1 in de Nederlandse top 40. James Blunt en You're Beautiful.
1: Van ver weg tot dichtbij. Chart World. Hits all around the world. Met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij 2 uur van Chart World, de radioshow die op de voet volgt de wereldhits, met straks het vervolg van de wereldhitlijst die Chart Run. Maar ook nieuwe releases en zometeen hits van dichtbij. En aan het eind van dit uur de All Around the World wereldcolumn. En deze week komt die van crimeschrijver en woonachtig in Frankrijk, Edwin Zonneveld.

0: Chart World. Hit van dichtbij.
1: En daarin hoor je welke tracks hit zijn in België, Duitsland en Nederland. We beginnen in de Vlaamse Ultra Top 50 van deze week. En daarin gaat Antoon en De Enige. Het gaat van 45 naar 37. Lost Frequency en Live It All die staan weer op de rand naar de top 30. Ze stijgen in hun 12e week weer van 40 naar 31. Bazaard en Ooit Komt Er Een Dag neemt de nummer 22 in, komende van 37. En de internationale meidengroep Cat C en Animal die gaan van 34 naar 21. De snelste stijger zijn deze week K3 en de zoon van Oya Lele. Het neemt een sprong van 35 naar 19. Bibi Rexha en Fatals en New Religion die gaan van 25 naar 14. En Bastera's hit All Because of You die stijgt weer van 19 naar 13. In de top 10 is beland op 7 van 14 On My Soul van Bruno Mars. En Somber, de hit die hij op dit moment scoort, My Body Isn't Ready, stond vorige week op 9 en nu op nummer 5. En de hoogste binnenkomer is deze week in de ultratoplijst de nummer 34. En dat is Emerald Eyes van Alex Warner.

0: Chart World. Hit van dichtbij.
1: Met nu in de spotlight de highlights van de Duitse single Top 100. En in de spotlight daar staat de classic hit van Dua Lipa, Training Season. Die sprong maakt van 44 naar 27. En verder gaan Hart, Adele en Ain't in L.A. Het gaat van 65 naar 31. Edgy en R&B Ring My Bell die sprint van 57 naar 29. En Alex Horner's Ordinary gaat in de 83ste week van 20 naar 16. En in de top 10 gaat omhoog We Sind Helden en Von Hier on Blind. Het stijgt van 6 naar 4. En Helen Fischer's nieuwste, Ein Meyer Side, is de hoogste nieuwe. En dit zijn de highlights van de Nederlandse top 40, met daarin twee nieuwe binnenkomers. Bescheiden binnen op 39 is Bass Pursuit, de nieuwe wereldhit in de dop van Miley Cyrus. En uit de nieuwe reeks Beste Zangers is de Cruzeo-klassieker Anne uitgevoerd door rapper Busy een hit. En is zelfs op 26 zijn hoogste nieuwe in de top 40. En verder zijn gestegen Adele en Ain't in L.A. Het gaat van 35 naar 29 met een stipnotering. En Boom van Samuel Welton en Rosso, je hebt hem net even gehoord, heeft zelfs een superstip meegekregen. Het stijgt in de tweede week van 37 naar 19. En Milo, Laat het lukken, alleen jij, was vorige week de hoogste nieuwe. Het gaat deze week omhoog van 24 naar 17. En Boston van Stella Lovely, die staat op 14 komende van 17. En verder op in de top 10 dan, staat op 10 van 13 Summer en My Body Isn't Ready. En Shanna Sparrow's Great Acceptation, die stijgt verder de top 10. Het gaat van 10 naar nummer 5. Tot slot van dit blok hits van dichtbij heb ik nu voor je de top 3's van Duitsland, België en Nederland. We beginnen met die van Duitsland met op 3 van 2 Hagelin Moving to the Sun. Helen Fischer die komt op nummer 2 binnenknallen en Shakira en Bruna Boy blijven voor de 11e week de nummer 1 in de Duitse single top 100. Dan de top 3 van België met op 3 van 5 Another and Talk to You. Cameron Whitegum's Kingdom of Fear die stijgt weer door van 4 naar 2. En Shakira en Bruno Boy en Die Die Die die blijven de nummer 1. En deze top 3 van de Nederlandse top 40 met een top 3 die ook weer licht in beweging is gekomen. Met op 3 van 4 Teddy Swings en Mr. Know It All. De Bassa, Magnetic, die blijft staan op nummer 2. En Shakira en Bruno Boy en Die Die Die zijn nu voor de 12e week de nummer 1 in de Nederlandse.

0: again. Chart World, nieuwe muziek.
1: En nieuwe muziek van het Canadese R&B duo Magin Jordan en Strangers. En de verrassende nieuwe release van deze week, Second Life van de Belgische groep Hooverphonic. Versterkt met de Vlaamse singer-songwriter en gitarist Jesper Erkelens. Hun gezamenlijke nieuwe single, de track Second Life, is deze week onze Chartworld Surprise Track.

0: Run. Top 10.
1: En we gaan verder in deze Chartworld met het vervolg van de Charts en Top 30. En we zijn aangekomen in de Top 10 met daarin 1 staanblijver, 4 zakkers, 5 hardlopers, waaronder de wereldstijger. Met op nummer 10 van 11 Justin Bieber en Nicki Minaj en Beauty and a Beat. Catsy en Animal gaat van 6 naar 9. En Temper City met Self-Aware die stijgt licht van 9 naar 8. Van 10 naar 7 gaat Stella Lively en Boston. En Loser van Temme Impala, die daalt uit de top 5. Vorige week 5 en nu op nummer 6.
0: Chartrun. Top 10, nummer 7.

0: Chartrun. Chartrun. Top 5.
1: Met zometeen de wereldwijde top 3. Maar eerst loop ik de top 5 even met je door. Met op 5 van 27 de wereldstijger van deze week. Bye Bye Wife van Carol G. Het stijgt door van 27 naar 50. Carol G en Bye Bye Wow. Het is de wereldstijger deze week. En Huggle. Emela, Angel en Ultranati met Moving to the Sun. Vorige week nog op 2 en nu op nummer 4.
0: Chartrun, chart update.
1: En onderweg nog de bovenste 3 wereldwijd. Maar eerst nu de Chartrun hit update met de highlights van de Chartrun lijst van deze week. Met daarin deze week 3 nieuwe en 1 repeat hit. De eerste nieuwkomer, dat is op 29. De Slovaakse singer-songwriter die het op de socials als TikTok en ook op de radio het momenteel goed doet. Haar track Ain't in LA is nieuw op 29. Ook vers is er nog geen 2 weken oude nieuwe hit van Miley Cyrus. Haar nieuwste track, wat de voorloper is van een nieuw album wat dezelfde titel heeft als de singletrack Base Pursuit, die is binnengekomen op nummer 27. De aanloop voor de 3e nieuwe binnenkomer heeft wat langer geduurd. Op 25 juni verscheen My Body Isn't Ready van singer-songwriter Samba. En nu pas in de 2e week van september begroeten we hem in de Chartrun top 30 op 26. Dan de repeat hits. Vorige week verdween Huggle en Salto in Jamaica Bam Bam Bam na 7 weken uit de Chartrun top 30. En nu dankzij de klinkende streamingcijfers en Airplay wat het weer de hoogte heeft ingestuurd, is het weer opnieuw binnengekomen op dus de nummer 20 deze week. En dan de hardlopers en de wereldstijger Shanna Sparrow en Great Expectation. Die sprint van 29 naar 19. Katy Perry's The One That I Got Away, die stijgt weer van 25 naar 18. En ook Tim Impala en Ginny, die zitten weer in de lift. Hun hit Dracula stijgt in de 26e week van 26 naar 15. Malcolm Todd's Earrings, die verspringt van 15 naar 13. En Michael Jackson's classic hit Billie Jean gaat in de 19e week notering van 20 naar 12. In de top 10 stijgt Stella Lovely in Boston. Van 10 naar 7 gaat ze. En dan de wereldstijger. Dat is de nieuwe track Bye Bye Wow van Carol G. Vorige week kwam ze nog bescheiden binnen op de 27e plek. En nu sprint ze als een raket naar nummer 5.
0: Chartrun, top 3.

0: Art World, jouw gids door de wereldhits.
1: En de tour door de wereldhits komt zo langzaam weer tot een einde met net de charts een top 3. Met op 3 blijft staan Hey That Made You Love Me van Ariana Grande. Ella Langley, die de 2 na langs genoteerde Billboard Hot 100 nummer 1 hit op het moment is. Alleen Mariah Carey's All I Want For Christmas Is You gaat haar nu voor. Die 22 weken volhield op nummer 1. En Ella die noteert nu in Amerika 21 weken op nummer 1. En bij ons in de charts in top 30 stijgt de wereldhit Chosen Texas van Ella Langley in de 25e week weer van 4 naar 2. En nog steeds staat de soundtrack van deze zomer Die Die Die van Shakira en Bruna Boy in 13 landen op nummer 1. En ze hebben wel behoorlijk wat moeten inleveren. Van 17 naar 13 landen zijn ze gegaan. Maar Die Die Die van Shakira en Bruno Boy die blijven nu voor de 12e week in onze wereldhitlijst de Charts in Top 30, de wereldwijde nummer 1. En dit was Charts World voor deze week. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. En dan ben ik ook weer je gids door de wereldhits. En het laatste woord komt nu vanuit Frankrijk en is van crimeschrijver Edwin Zonneveld.
0: All around the world. Wereldkolom.
2: U weet, ik ben schrijver, ik woon in Frankrijk. Ik woon hier met mijn gezin, 2 kinderen en mijn Franse vrouw. Ik heb ook een huisje in de buurt van Zwolle, Giethoorn eigenlijk. Het natuurpark daar heet De Weerribbe Wieden. En daar schrijf ik mijn boeken, want ik schrijf detectives. Momenteel ben ik bezig met Ik ben momenteel bezig met de 9e detective in de Stark-serie. Inspecteur Stark, ondertussen privé-detective geworden. Hij is op vakantie in Frankrijk en wordt daar geconfronteerd met het verdwijnen van een wijnboer. En hij gaat op zoek naar de man en hij komt in de krijtgangen in de souterrains van Epernay in het Champagnegebied terecht. Ik vertel natuurlijk niet meer, want anders is het niet meer interessant. Maar het boek komt eind van de maand uit in het Nederlands en eind van het jaar in het Frans. Eventjes over Frankrijk zelf. De politiek misschien, om eventjes een update te geven. Er zijn een groot aantal kandidaten nou voor de nieuwe president die gekozen moet worden in 2027. We praten toch over een 8-tal kandidaten en er komt soms elke maand er eentje bij. Niet erg zinvol, want uiteindelijk blijven er 2 over die met elkaar gaan strijden. Wat zijn de kanshebbers hier? Vermoedelijk is links niet sterk genoeg. Maar extreme rechts is wel heel sterk. En dus het zal zeker gaan om een middenpartij en extreme rechts. Gevaarlijk als je niet...
3: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
4: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
5: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
6: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
5: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
6: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Verschillende topmannen van grote AI-bedrijven laten weten dat het verstandig is om de ontwikkeling van nieuwe AI-modellen af te remmen om op die manier de veiligheid te waarborgen. Het initiatief is afkomstig van de topman van het Amerikaanse Anthropic en hij krijgt steun van anderen zoals Elon Musk en Sam Altman. De ontwikkeling zou te snel gaan, waardoor AI-agents in minder dan een jaar tijd het internet zouden kunnen overnemen. Anthropic is

0: voor internationale samenwerking bij het maken van AI-regelgeving en onafhankelijke controleurs. In het Zuid-Hollandse Zwijndrecht heeft de politie een 19-jarige man opgepakt na een schietpartij gisteravond op het Amsterdamse festival Parels van de Stad. Een man en een vrouw zijn gewond geraakt. De politie kreeg even voor 9:30 gisteravond meldingen binnen over schoten op een festival aan de Sportparklaan. Een man en een vrouw hebben zich daarna met een schampschot gemeld. De verdachte werd vanmorgen gearresteerd. Tijdens een storm is een Indonesische veerboot met 243 mensen aan boord op de Javazee in de problemen geraakt. Het laatste bericht dat de bemanning uitstuurde was ongunstige weersomstandigheden. Onduidelijk is wat er daarna is gebeurd. Zeker 6 mensen zijn omgekomen en 120 anderen worden vermist. Het schip was onderweg van Surabaya op Oost-Java naar Borneo. Er werd heel snel een reddingsactie op touw gezet. Andere schepen in het gebied hebben ruim 100 mensen weten te redden. In Spanje heeft de politie 11 mensen gearresteerd die probeerden een spandoek van Greenpeace aan een kraan bij het Formule 1-circuit in Madrid op te hangen. De komende 10 jaar wordt de Grand Prix van Spanje hier verreden. De race begint over een uur om 3:00. Max Verstappen vertrekt vanaf de 3e plaats. De demonstratie vond gisteren plaats op een van de toegangswegen naar het circuit. Media melden dat betrokkenen al in een bouwkraan geklommen waren om het spandoek te bevestigen. Het weer: in het zuiden en midden bewolking en hier en daar regen. In het noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files, met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw...

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Verschillende topmannen van grote AI-bedrijven laten weten dat het verstandig is om de ontwikkeling van nieuwe AI-modellen af te remmen om op die manier de veiligheid te waarborgen. In het Zuid-Hollandse Zwijndrecht heeft de politie een 19-jarige man opgepakt na een schietpartij gisteravond op het Amsterdamse festival Parels van de Stad. Een man en een vrouw zijn gewond geraakt. Tijdens een storm is een Indonesische veerboot met 243 mensen aan boord op de Javazee in de problemen geraakt. Zeker 6 mensen zijn omgekomen en 120 anderen worden vermist. In Spanje heeft de politie 11 mensen gearresteerd die probeerden een spandoek van Greenpeace aan een kraan bij het Formule 1-circuit in Madrid op te hangen. Het weer: in het zuiden en midden bewolking en hier en daar regen. In het noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
0: A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Vanmiddag heeft Extinction Rebellion opnieuw de A12 in Den Haag geblokkeerd. Rond een uur of één liepen demonstranten de oprit naar de Utrechtse baan op. De demonstratie was van tevoren niet aangekondigd. Iets na 13:30 gaf de gemeente Den Haag aan dat de blokkade beëindigd moest worden. Extinction Rebellion heeft al vele malen Nederlandse snelwegen geblokkeerd. De actiegroep wil dat er aandacht voor het klimaat komt en roept de regering op om met subsidiëring van fossiele brandstoffen te stoppen. Volgens Moskou kan het overleg tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten mogelijk volgende maand plaatsvinden. De VS is erop gebrand dat er nieuwe gesprekken komen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Gisteren gaf de Oekraïense president Zelensky al aan te hopen op gesprekken in het najaar. En hij zei ook bereid te zijn om de Russische president Poetin zelf te ontmoeten op de G20-top in Miami in december. Rusland heeft die suggestie van de hand gewezen. Rond dit tijdstip gaat de Grote Prijs van Spanje van start. De race wordt verreden op de matring, het gloednieuwe

0: Formule 1-circuit in Madrid. De komende 10 jaar wordt de grote prijs hier verreden. Max Verstappen vertrekt vanaf de 3e plaats. De jonge Italiaan Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek... en Lando Norris op pole position. Norris greep de pole en zei daarover dat hij een van zijn beste ronden ooit gereden had. Verschillende topmannen van grote AI-bedrijven laten weten dat het verstandig is om de ontwikkeling van nieuwe AI-modellen af te remmen om op die manier de veiligheid te waarborgen. Het initiatief is afkomstig van de topman van het Amerikaanse Anthropic en hij krijgt steun van anderen zoals Elon Musk en Sam Altman. De ontwikkeling zou te snel gaan, waardoor AI-agents in minder dan 1 jaar tijd het internet zouden kunnen overnemen. Anthropic is voor internationale samenwerking bij het maken van AI-regelgeving en onafhankelijke controleurs. Het weer. In het zuiden bewolking en hier en daar regen. In het midden en noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim 1 uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is hier.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Vanmiddag heeft Extinction Rebellion opnieuw de A12 in Den Haag geblokkeerd. Rond een uur of één liepen demonstranten de oprit naar de Utrechtse baan op. Volgens Moskou kan het overleg tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten mogelijk volgende maand plaatsvinden. De VS is erop gebrand dat er nieuwe gesprekken komen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Rond dit tijdstip gaat de Grote Prijs van Spanje van start. De race wordt verreden op de Matring, het gloednieuwe Formule 1-circuit in Madrid. Verschillende topmannen van grote AI-bedrijven laten weten dat het verstandig is om de ontwikkeling van nieuwe AI-modellen af te remmen om op die manier de veiligheid te waarborgen. Het weer: in het zuiden bewolking en hier en daar regen, in het midden en noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regioactueel nieuws van 4 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. In Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. Zo'n 30 leden van de klimaatactiegroep wandelden rond een uur of 1 onaangekondigd de oprit naar de Utrechtse baan op. De gemeente greep snel in en de groep moest de blokkade beëindigen. Na een uur begon de politie mensen op te pakken. Eerst 6 personen die met het blokkeren van de snelweg begonnen waren. De rest van de groep, waaronder een demonstrant in een rolstoel, werd in een bus gezet. Volgens Moskou kan het overleg tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten mogelijk volgende maand plaatsvinden. De VS is erop gebrand dat er nieuwe gesprekken komen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Gisteren gaf de Oekraïnse president Zelensky al aan te hopen op gesprekken in het najaar. En hij zei ook bereid te zijn om de Russische president Poetin zelf te ontmoeten op de G20-top in Miami in december. Rusland heeft die suggestie van de hand gewezen. In Den Haag hebben inwoners van de wijken Kraaienstein en Houtwijk zelf een meldpunt geopend waar mensen agressiviteit en intimidatie kunnen melden. De buurt heeft al lange tijd last van straatraces, scheurende auto's, motoren, agressiviteit en intimiderend rijgedrag. De straatraces worden door de bewoners bij de gemeente en politie gemeld, maar dat heeft weinig effect, zeggen zij. De gemeente is van de situatie op de hoogte en naast meer handhaving zijn een flitspaal en verkeersdrempels ideeën om de overlast in de toekomst aan te pakken. De Wall Street Journal schrijft dat Canada de banden met de Europese Unie wil aanhalen en daarom een bijzondere vorm van EU-lidmaatschap heeft voorgesteld. Canada wil bijvoorbeeld weten of het geassocieerd lid kan worden en de EU zou daar niet afwijzend tegenover staan. Bekeken wordt bijvoorbeeld of het verkeer van diensten en goederen makkelijker kan worden. Premier Carney ziet graag

0: dat Canadezen visumvrij in de EU kunnen werken en wonen. In Brussel is er door de Europese Commissie en de Canadese ambassade nog niet op het bericht gereageerd. Het weer. In het zuiden bewolking en hier en daar regen. In het midden en noorden wolken, wat zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files, met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur.

0: H1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. Zo'n 30 leden van de klimaatactiegroep wandelden rond een uur of één onaangekondigd de oprit naar de Utrechtse baan op. Volgens Moskou kan het overleg tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten mogelijk volgende maand plaatsvinden. In Den Haag hebben inwoners van de wijken Kraaienstein en Houtwijk zelf een meldpunt geopend waar mensen agressiviteit en intimidatie kunnen melden. De buurt heeft al lange tijd last van straatraces, scheurende auto's, motoren, agressiviteit en intimiderend rijgedrag. De Wall Street Journal schrijft dat Canada de banden met de Europese Unie wil aanhalen en daarom een bijzondere vorm van EU-lidmaatschap heeft voorgesteld. Het weer. In het zuiden bewolking en hier en daar regen. In het midden en noorden wolken, wat zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio. A1 Radio.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is AE Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. AE Radio.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Bij Russische aanvallen op Oekraïne in de buurt van de grens met Polen is een trein geraakt die tussen Kiev in Oekraïne en de Poolse hoofdstad Warschau rijdt. Een drone sloeg in op de locomotief, maar niemand raakte gewond. In de trein zaten onder andere veiligheidsadviseurs van Europese regeringen, diplomaten, Duitse parlementsleden en de voormalige Britse premier Boris Johnson. In de buurt van de spoorlijn werd ook een tankstation geraakt. Volgens de Kiev Independent brak daar brand uit. In Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. Zo'n 30 leden van de klimaatactiegroep wandelden rond een uur of één onaangekondigd de oprit naar de Utrechtse baan op. De gemeente greep snel in en de groep moest de blokkade beëindigen. Na een uur begon de politie mensen op te pakken. Eerst 6 personen die met het blokkeren van de snelweg begonnen waren. De rest van de groep, waaronder een demonstrant in een rolstoel, werd in een bus gezet. Een van de ABBA-leden, de 79-jarige Benny Andersson, heeft de hit Mamma Mia ingezet om de Zweedse oppositieleider Magdalena Andersson bij de parlementsverkiezingen te steunen. De ABBA-ster speelde Mamma Mia op een piano bij het hoofdkwartier van de Sociaaldemocraten in Stockholm. De politieke strijd in Zweden gaat tussen het huidige rechtse blok en de linkse oppositie. Er kan tot vanavond 8 uur gestemd worden. Door het uitvallen van een belangrijke pijpleiding in Saudi-Arabië kan het wereldwijde olieaanbod 4% afnemen. Door droneaanvallen afgelopen vrijdag moest de Oost-West-pijpleiding stilgelegd worden. Er gaat nu geen olie richting de havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Daar wordt de olie normaal gesproken verder geëxporteerd. Volgens persbureau Reuters is er nog voor 5 tot 7 dagen aan export voorradig. Als de pijpleiding niet binnen een paar dagen hersteld kan worden, zullen de brandstofprijzen nog verder stijgen. Het weer in het noorden en midden overwegend droog, in het zuiden mogelijk wat regen. In de nacht kan lokaal mist ontstaan, het wordt 7 tot 14 graden. Morgen in het zuiden en zuidwesten een grijze start met wat regen, elders droog met soms wat zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht.

0: ongeluk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: Radio. Goedemiddag.
3: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

plaats omhoog naar nummer 15 deze week. Dan en Shay en Say So. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier. In Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland, de UK en de USA. Met snel stijgend op het ogenblik de nieuwe Kevin Powers featuring Shaboozey en Move On. Ah,

Nummer 1 country uit 2001. Alan Jackson, Where Were You When the World Stopped Turning? Hits from the Heartland, country classic deze week. Hits from the Heartland met Randy Houser.

De langst genoteerde opname in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. 61 weken maar liefst voor John Morgan en Kid Myself. Hij staat op nummer 9. 2 uur lang met hits from the heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen het new country scene. Hier zijn Charles Wesley Godwin en Luke Combs in Better That Way.

De voormalige helft van de Florida Georgia Line. Dit nieuwe single van Tyler Hubbard en Land. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Met Co-Wetzel.

deze tijd begint in de USA het NFL voetbalseizoen weer. En daar gaat deze plaat over. Nummer 1 country uit 2010 voor Kenny Chesney en The Boys of Fall. En de throwbacks komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is Ian Mansick en Love is Blind.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zangeres afkomstig uit Arkansas. Met 1 zus en 4 broers groeide ze op in het Ozarkgebergte op een veehouderij. Nadat ze 2 keer in de finale van een talentenjacht stond, vertrok ze naar Memphis, Tennessee en werd geïnspireerd door rock and roll en blues. Ze heeft opgetreden in de Grand Ole Opry en het Ryman Auditorium, maar ze zingt behalve country en blues ook singer-songwriter repertoire en houdt van een intieme setting in een kleine zaal.
0: Deze week Spotlight on
1: Ashley McBride.

dan Ashley McBride. Je hoort de drie hits van deze zangeres. One Night Standards, A Little Dive Bar in de Lanneke en Radioland. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits van de Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen

Zach John King en Get to Drinking. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de 2 uur hits van de Heartland. Met daarin de Dutch Barn, een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10. En natuurlijk ook weer 2 throwbacks uit 2010. We gaan het uur uit met Hardy, Morgan Wallen, Eric Church en Tim McGraw en MacArthur. Tot zo.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Partijleider Jesse Klaver van Pro wil met de coalitie praten over een begrotingsakkoord, maar zal geen millimeter meebewegen als het gaat over de bezuinigingen op sociale zekerheid. Dat heeft hij tijdens een bijeenkomst in het Spoorwegmuseum in Utrecht gezegd voor zo'n 300 aanhangers. Hij beschuldigt de minderheidscoalitie onder andere van doormodderen en een fundamenteel oneerlijk beleid. Klaver laat de deur echter op een kier en is bereid compromissen te sluiten en verwijst onder andere naar de steun van Pro voor de stikstofplannen. Bij de Grand Prix van Spanje is Max Verstappen als tweede gefinished. Kimi Antonelli werd eerste en Lando Norris eindigde als derde in Madrid. Antonelli gaat aan de leiding in het klassement en zet met de winst een stap richting de wereldtitel. Verstappen evenaarde met zijn tweede plaats zijn beste resultaat van dit seizoen. Ook in Hongarije en Oostenrijk finishte hij als tweede. Het was voor het eerst in 45 jaar dat er in Madrid weer een Formule 1 race plaatsvond, op het nieuwe circuit Madring. Bij Russische aanvallen op Oekraïne in de buurt van de grens met Polen is een trein geraakt die tussen Kiev en Warschau rijdt. Een drone sloeg in op de locomotief, maar niemand raakte gewond. In de trein zaten onder andere veiligheidsadviseurs van Europese regeringen, diplomaten, Duitse parlementsleden en de voormalige Britse premier Boris Johnson. In de buurt van de spoorlijn werd ook een tankstation geraakt. Volgens de Kiev Independent brak daar brand uit. In Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. Zo'n 30 leden van de klimaatactiegroep wandelden rond een uur of één onaangekondigd de oprit naar de Utrechtse baan op. De gemeente greep snel in en na een uur begon de politie mensen op te pakken. Eerst 6 personen die met het blokkeren van de snelweg begonnen waren. De rest van de groep, waaronder een demonstrant in een rolstoel, werd in een bus gezet. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is hier.

nieuwkomer Blake White en komt binnen in de Billboard Country Airplay Chart deze week. Zijn doorbraaksingle Bet On That. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Snelstijgend is deze van Chase Matthew en Holding It Down.

De ongekroonde koningin van de Nederlandse New Country, Ilse de Lange. Ze stond centraal in de Dutch Barn met Something Good. 2 uur lang met hits from the heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country scene. De opvolger van de voormalig top 10 hit Don't Tell On Me. Dit is de nieuwe Jason Aldean en Anytime Soon.

Een van de grote national breakouts deze week. Corey Kent en Empty Words. Hits from the Heartland, the best in new country. Op het randje van de top 10, een plaats omhoog naar nummer 11. Hier is Luke Bryan, Country As She Knows It.

Snel stijgend in de richting van de top 10, Ella Langley en Loving Life Again. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations die Hits from the Heartland uitzenden vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Uit Australië, hier is Meg Geiger.

Nummer 3 country voor Keith Urban uit 2010. Till Summer Comes Around. Hits from the Heartland, de beste new country. Elke week op 40 stations in 7 landen. Met Russell Dickerson. Hier is Worth Your Wild.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met zowaar een nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Jason Aldean met Don't Tell On Me eruit is. Nieuw in de top 10 van 11 naar 10. All My Access van Lauren Elena featuring Chase Matthew. En blijven staan op nummer 9. Kid Myself van John Morgan. Vorige week 5, deze week 8. I Can't Love You Anymore. Ellen Langley samen met Morgan Wallen. En Morgan Wallen komen we ook solo tegen. Van 10 naar 7 met Been By Now. Vorige week 4, deze week 6. Chevy Silverado, Bailey Zimmerman. En twee plaatsen omhoog de goede richting op voor Carry On, Kenny Chesney van 7 naar 5. Vorige week 2, deze week 4, Woman, Kane Brown. En blijven staan op nummer 3, Boston en Stella Lefty. De grootste stijger binnen de top 10 is Taylor Swift van 6 naar 2. I Knew It, I Knew You. En dat betekent nog

Cha-Cha debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart deze week. The Bells met Dolly Parton en Son of Jolene. En het was tevens for the first time on Dutch Radio. Die primeur in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is Chris Young, I Didn't Come Here to Leave.

Lainey Wilson and John Mayer in Hits from the Heartland en Phone Keys Wallet. And there you have them. Jouw Hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met de nummer 1 country hit voor Blake Shelton uit 2010 en All About Tonight. Groetjes, hoi!

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Tijdens een bezoek aan Ierland heeft de Amerikaanse president Trump gezegd dat hij wil dat Oekraïne ophoudt met het aanvallen van raffinaderijen in Rusland die diesel maken. Trump is van mening dat er zo'n tekort aan diesel ontstaat. En dat komt niet door de situatie in het Midden-Oosten, maar wat er gaande is tussen Rusland en Oekraïne, zo zegt hij. De laatste tijd heeft Oekraïne met grote regelmaat Russische raffinaderijen aangevallen. Ook Moskou heeft de bombardementen geïntensiveerd. Canada wil de banden met de Europese Unie versterken en premier Carney heeft gevraagd of zijn land geassocieerd lid kan worden. Volgens de Wall Street Journal staat de EU daarvoor open. Er wordt gekeken naar manieren om nauwer samen te werken op het gebied van onder andere defensie en energie. Ook moeten manieren voor het verkeer van goederen en diensten makkelijker worden. Daarnaast hoopt Carney dat Canadezen zonder visum in de Europese Unie kunnen wonen en werken. De Europese Commissie heeft nog niet gereageerd op de berichten. Partijleider Jesse Klaver van Pro wil met de coalitie praten over een begrotingsakkoord, maar zal geen millimeter meebewegen als het gaat over de bezuinigingen op sociale zekerheid. Dat heeft hij tijdens een bijeenkomst in het Spoorwegmuseum in Utrecht gezegd voor zo'n 300 aanhangers. Hij beschuldigt de minderheidscoalitie onder andere van doormodderen en een fundamenteel oneerlijk beleid. Klaver laat de deur echter op een kier en is bereid compromissen te sluiten en verwijst onder andere naar de steun van Pro voor de stikstofplannen. Bij de Grand Prix van Spanje is Max Verstappen als tweede gefinished. Kimi Antonelli werd eerste en Lando Norris eindigde als derde in Madrid. Antonelli gaat aan de leiding in het klassement en zet met de winst een stap richting de wereldtitel. Verstappen evenaarde met zijn tweede plaats zijn beste resultaat van dit seizoen. Ook in Hongarije en Oostenrijk finishte hij als tweede. Het was voor het eerst in 45 jaar dat er in Madrid weer een Formule 1 race plaatsvond op het nieuwe circuit Madrid. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
4: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbind.

Luisteraars, allemaal een hele goede avond. Ja, we zijn er tot de klok van 9 uur. Is dit natuurlijk A1 op zo'n Hollands. En luisteraars, u kunt eraan meewerken als u dat wilt tenminste. Dan kunt u uw groet of verzoek even bellen, doorbellen op 033-24-60101. 033-24-60101.

Is dit alles? Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Maar ik moet zeggen, je hebt van die platen. Dan zeg je van, die ga ik eens draaien.

Ja, luisteraars, dit is A1 op z'n Hollands. Je kunt nog steeds bellen voor groeten en verzoeken op 0332460101. Ja, dat is hem.

0: Ik heb stiekem met haar gedanst. Ja. Nou, de volgende plaat die gaan we draaien natuurlijk voor Sabine, Herman en Anneliese. Krijgen we aangeboden van Evelien. En hier is Frans Bauer.
1: Allemaal op vakantie?
2: Nee, gewoon niet.

0: was Circus Custus, ja ja, met hun verliefd.
1: En wie wil het niet? Vliegen als een vogel.
0: Jazeker.

Mieke was dat en Vliegen als een vogel. Dan krijgen ze op de Nederlandstalige top 10. Maar eerst krijgen we Erik Meesie.

0: Erik Meesje was dat natuurlijk. En zonder jou. En dames en heren, luisteraars allemaal bij elkaar. Krijgen we nu de Nederlandstalige top 10 verzorgd. En natuurlijk nu ook weer gepresenteerd door Annelize.
1: Met op nummer 10. Yves Berendsen met Terug in de Tijd. Op nummer 9. Django Wagner met Bahata Ballando. Op nummer 8. Marco Schuitmaker met Loesoe. Op nummer 7. Samuel Welten met Rousseau met Boom. Op nummer 6. Jeffrey Hezen met Loco. Op nummer 5. De Drie E's met Zit in Mijn Hoofd. Op nummer 4. Robert van Hemert met Zandloopster. Op nummer 3. Joey Nicolai met Tino de Variano. Op nummer 2. Rutger van Bardeveld met Zwoele Zomernachten. En op nummer 1. Justin de Wild met De Outsiders met de remix van Cheerio.

Ja, hij is er al. Hij is er echt al. Dat was dus niemand minder als Justin de Wild en de Outsiders met de Cheerio remix. Hij staat natuurlijk nummer 1 in de Nederlandstalige top 10... die ook deze week weer geheel verzorgd werd. En natuurlijk gepresenteerd door Anneliese. En dit, deze muziek die erachteraan komt, die laat ik wel even horen. Die vind ik altijd wel leuk. En die mensen, ja, je moet eigenlijk de clip erbij zien... dan moet je nog meer erom lachen.

0: niet alles te ver. Waar kan ik heen? Ik kan niet naar China. Ik wil niet naar China. Dat is me te...
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Iran overlegt met de Golfstaten over de Straat van Hormuz, maar dat maakt de Amerikaanse president Trump niks uit. Het kan me niet schelen, het is hun zaak, zei hij tegen journalisten tijdens zijn bezoek aan Ierland. Iran blokkeert de zeestraat sinds de oorlog eind februari begon en er worden regelmatig schepen aangevallen. Aan de andere kant blokkeert Amerika de Straat van Hormuz voor schepen die van of naar havens in Iran gaan. Door de blokkade wordt er bijna geen olie en aardgas meer via deze route vervoerd. In Eindhoven is in een huis aan de Oude Stadsgracht iemand gevonden die overleden is. Het slachtoffer had een steekwond. Lokale media melden dat het om een vrouw gaat en een man zou meegenomen zijn uit de woning, maar is niet aangehouden. Wat de relatie tussen de twee was, wordt onderzocht. Uit sectie op het lichaam moet blijken of de steekwond fataal was. De politie houdt alle scenario's open. Tijdens een bezoek aan Ierland heeft de Amerikaanse president Trump gezegd dat hij wil dat Oekraïne ophoudt met het aanvallen van raffinaderijen in Rusland die diesel maken. Trump is van mening dat er zo'n tekort aan diesel ontstaat. En dat komt niet door de situatie in het Midden-Oosten, maar wat er gaande is tussen Rusland en Oekraïne, zo zegt hij. De laatste tijd heeft Oekraïne met grote regelmaat Russische raffinaderijen aangevallen. Ook Moskou heeft de bombardementen geïntensiveerd. Canada wil de banden met de Europese Unie versterken en premier Carney heeft gevraagd of zijn land geassocieerd lid kan worden. Volgens de Wall Street Journal staat de EU daarvoor open. Er wordt gekeken naar manieren om nauwer samen te werken op het gebied van onder andere defensie en energie. Ook moeten manieren voor het verkeer van goederen en diensten makkelijker worden. Daarnaast hoopt Carney dat Canadezen zonder visum in de Europese Unie kunnen wonen en werken. De Europese Commissie heeft nog niet gereageerd op de berichten. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
4: Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbinden.

0: Formatie doe maar. Een paar kam je haren, recht je schouders. En direct naar huis toe gaan. Zo was het toch vroeger, hè?
1: Ja, zeker.
0: Je weet er alles van.
1: Ja, ik weet
0: maar,
1: alles van.
0: Maar ja, dat weet wie er ook alles vanaf weet. Maar ook nog van het eten. Dat is Evelien en die is aan de telefoon als het goed is.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, dat klopt. Nou, vertel eens Evelien. Moest jij ook altijd recht naar huis toe?
2: Ja. Dat was vroeger wel.
0: Ja, dat was voor jou niet anders.
2: Ik weet dat we altijd deden, maar...
0: Ja, oké. Okay. Je was wat ondeugender, zeg maar.
2: Soms wel, ja.
0: Ja, ja. Maar wat hebben we deze week op ons bordje liggen?
2: Nou, bontjes met een sucadelapje.
0: Ja.
2: En bloemkool met een gehaktbal.
0: Oh, dat is altijd van. En dan 2 uit een kilo, hè?
2: Ja.
1: Ja, en bloemkool met een papje.
0: Ja, met een papje, hè?
2: En een papje, ja.
0: Maar ik moet zeggen, je kunt het ook heel goed zonder papje eten.
1: Ja, ja, met papje is lekkerder.
0: Ja, een beetje nootmuskaat erop kan ook, hoor. Maar vind jij niet lekker, Annelie?
1: En nootmuskaat en een papje. Ik wil alles. Ja. Ik wil het hele plan.
2: Ja. Sommige mensen, hè?
1: En dan ook, wat ook zo leuk is zo'n grote gehaktbal. Ja. En daar een ei in doen. Oh, dat is zo leuk. Dat vinden de jongens zo leuk bij ons.
2: Ja, lekker dat geglibber.
1: Nee.
0: Een balletje met een ei, met een gekookt ei.
1: Een gekookt ei in die bal. Dan denken ze dat ze een hele grote gehaktbal krijgen... en dan zit daar een verrassing in die bal. Dat is zo grappig.
2: Oh, op die fiets.
0: Ja, dat kan.
2: Oké.
0: Dat kan.
2: Ja.
0: Ja, die heb ik eigenlijk nog nooit zo gegeten, zeg maar.
2: Nee.
1: Oh, dat moet je wel een keertje doen, hoor.
0: Maar als je er nu zo'n gekookt ei in doet, hè, moet je dan wel de schaal eraf halen?
1: Ja, dat is wel handig,
0: oh,
1: ja.
0: Oké.
1: Ja, dat is wel prettig.
2: Wou jij met schaal een halve
1: eten? Dat is wel tussen je tanden, weet je. Dat is niet handig.
2: Bijtandje.
1: Je krijgt ook geen van Bill bij, hè.
0: Nou, je hebt in Vietnam heb je Ban Lok Ho Wit Long.
1: Ja, ja.
0: En er zit er een ongeboren kuikentje nog in.
1: Oh, gadverdarrie. Oh, bah.
0: Dat kan ook nog.
1: Oh, nee.
0: Dan heb je er ook vlees in zitten?
1: Nee, dank je.
0: Overtang, ja, overtang.
2: Nee, die hoeven
0: we. Dat is een kuikentje, een gekookt kuikentje in een ei.
1: Oh, dat is toch gewoon zielig.
2: Dat is niet leuk.
0: Ja, nou ja, dat weet ik niet. Maar vinden ze, eten ze daar heel gewoon? Vinden ze heel gewoon? Ik heb het nou niet gezegd, hoor.
1: Ja, ze doen al meer rare dingen daar.
0: Ik
1: zo.
0: Ben er een beetje... Nee, het is niet mijn ding, natuurlijk.
1: Ja, maar, daar heb je waarschijnlijk geen gehaktballen, of wel?
0: Jawel.
1: Ja? Kennen ze dat wel?
0: Je kunt gewoon... Nou, ze kennen het niet, maar je kunt het heel goed maken.
1: Oké, nou.
0: Want je haalt gewoon, ook heb je daar gewoon gehakt. Je kunt er gehakt krijgen, gemalen vlees.
1: Ja.
0: En dan doe je er zelf een soort hamburger van maken.
1: Maar
0: of zo, met een
1: van
0: beetje...
1: wat voor
0: een
1: vlees wordt dat gehakt gemaakt?
0: Van koe en varken als je dat wil. Of van koe of van varken. Mag je gewoon...
1: Kunnen we ook nog andere beestjes daar eten?
0: Nee.
1: Oh, gelukkig.
0: Nee. Dat is in het noorden.
1: Anders kom ik niet, hoor.
0: In het noorden moet je de hond aan de lijn houden, zeg maar.
1: Ja.
2: Oké.
1: Nee, oba. Oké, daar moet ik ook niet aan denken.
0: Want als je hem niet aan de lijn houdt, dan raak je hem een keer kwijt.
1: Oké.
0: Okay. Nee, maar in het zuiden is dat allemaal niet.
1: Nee. En eet ze ook geen insecten en zo?
0: Nee, ook niet. Het is ook allemaal in het noorden.
1: Oh, gelukkig.
0: Ja, geen sprinkhanen, maar zo, maar wel garnalen. En gambas.
1: Ja, die hoef ik ook niet. Dat is het wel, toch?
0: Ja, en ze eten natuurlijk ook sneels, slakken. En,
2: oh, nee, ja.
0: Allemaal schaaldieren. Ik heb er niks mee, maar goed.
1: Wij gaan daar niet heen emigreren.
2: Nee,
1: doen we niet.
2: Echt niet.
0: Ja, maar je kunt er heel goed en lekker eten.
1: Ja, dat zal.
0: En je hoeft dat niet te eten, hoor, wat je niet wil, hè?
1: Nee, dat ga ik sowieso niet eten.
0: Want dat spul eet ik ook niet.
1: Maar we houden het bij de gehaktbal en de bloemkool.
0: En ik zei van ja, als ik daar ben, dan wil ik ook wel eens aardappels eten. En die kun je gewoon kopen, hoor. Kun je gewoon aardappels kopen.
1: Nou, dat is fijn.
2: Okay.
0: Ja.
1: Ja.
0: Want wij zijn echte prakkers natuurlijk, hè?
1: Ja, wij wel, ja.
0: Ja.
1: Bloemkool, heerlijk. Och, het seizoen komt weer aan.
0: Nou, dat bedoel ik maar.
2: Ja.
1: Lekker ook, was je maar, erbij. We zaten
0: met de snijden. Maar nee, gewone boontjes. Gewoontjes met de sucadelapje. En bloemkool met een papje
1: en een balletje.
2: Ja.
0: Maar als we dat allemaal naar binnen werken, dan gaat het vast wel lukken.
2: Vast wel.
0: Wat is ons toetje?
2: Een appel of een banaan of een mandarijntje.
0: Ja, oké.
2: Okay. Of een kiwi. Maar net waar je lekker vindt.
0: Ja,
1: doen ze allemaal maar dan.
0: Ik moet wel zeggen, die kiwis die vind ik de laatste tijd wel een beetje hard. Zeg maar, dan vind ik ze niet echt lekker.
2: Oké, ik hou helemaal niet van kiwi, dus...
0: Oh, oké.
2: Okay. Het maakt mij niet uit.
0: Ja, en de bananen met de blauwe stikken, die zijn het lekkerste, hè?
2: Ja.
0: Want, hoe ze het voor elkaar krijgen, weet ik niet.
2: Ja, zullen we u wel nooit snappen.
0: Nee, maar wat wilde je zeggen, Anneliese?
1: Nee, dat zegt ze dat kiwi moet eten, lust geen kiwi. Dat vind ik wel heel grappig.
0: Ja.
2: Ach ja.
1: Ik denk meer aan een flaflip of zo, dat vind ik ook wel lekker.
2: Dat is ook lekker, ja.
0: Ja, of een fruithapje, hè?
1: Ja, en die eet ik elke dinsdag, hè? Stiekem met mijn kleindochter mee.
0: Oh, ja.
1: Heerlijk.
0: En die valt af, zeg maar, want je eet alles op.
1: Nou, nee, maar we doen samen delen. We doen een grote pot en samen delen.
0: Ja. Nou, en heb je nog wat leuks of ondeugends gedaan afgelopen week, Evelien?
2: Nee, ik mag niet ondeugend wezen, toch?
0: Dat weet ik niet. Dat weet ik niet, dat houdt je wel jong, hoor.
2: Ja, dat wel.
0: Nou, dat bedoel ik, ja. Nee, maar ben je nog met de club op pad geweest?
2: Ja, ook nog. En dagbesteding ben ik geweest.
0: Ja. En waar ben je naartoe geweest met Keep Them Rolling?
2: We zijn naar Spakenburg geweest.
1: Oh, gezellig.
0: Waar? Ja.
1: Spakenburg. Puntjegoed Spakenburg.
0: Ja, maar dan op een marktdag of zo, of?
2: Nee, gewoon op dinsdagmiddag.
1: Gewoon lekker visje halen.
2: Ja, dat is ook lekker.
1: Of een ijsje, daar bij die haven zit een hele lekker ijsje.
0: Okay. Ja.
1: Die is ook heel lekker.
0: Hey, maar dat houdt je accu wel vol?
2: Jawel. Ja, dan kun je 40 kilometer mee als je vol is. Dus.
1: Oh, okay. Niet over de dijk, hè, want daar rijden ze wielrenners aan en zo, hè?
0: Geen idee.
1: Ja, dat was van de week.
0: Ik stuurde onderlaatst wel een foto, daar kon je wel wat sneller mee.
2: Ja.
0: Ja, dus er stond een 6-cilinder onder of zo.
1: Ja, is even niet een gevaar op de weg. Dat gaan we niet doen, dat is niet goed.
0: Nieuwe scooter zat erin, zo meldde ik dat erbij.
1: Ja, nee, dat is niet handig.
0: Nee, helemaal goed. Nou, dan zou ik zeggen bedankt voor de informatie voor deze week.
2: Ja, geen dank. Graag gedaan.
0: En dan spreken wij elkaar volgende week weer.
2: Ja, is goed.
0: Oké, doei. Ja, dat was Evelien natuurlijk voor de groente- en vleestip van deze week. Ja, echt waar. En ik had nog wel een hele leuke plaat hier onder de knop zitten.
3: Hoor nu het verhaal over mijn kleine blonde Katja Karenina. Wat ik gezegd heb uit het grote, verre Sovjet-Rusland. Раз, два, три, четыре, пять.

dat was hem, de KL204. En de volgende muziekluisteraars die krijgen we aangeboden van Henny. En die is bestemd dus voor het hele A1 of zo'n Hollands team. En alle luisteraars. En hier is Jannes.

0: Als je wint, ja, dan heb je vrienden. Echt waar, joh. Maar als er een gat in je emmer zit dan...
1: Stop eens even, er ligt hier wat te smeulen en ik ruik een enorme brandlucht.
2: Oh, meneer Marsman, dat zal waarschijnlijk mijn sigarenpeuk zijn. Die heb ik er straks voor mijn lessenaar neergelegd. Ik zal hem even uitmaken.
1: Nee, zegt Doris. Ik heb liever dat je een emmertje water gaat halen voordat de brand komt.
2: Goed, meneer Marsman, een ogenblikje. Zeg, meneer Marsman, moet je eens even kijken?
1: Ja, wat is er, Doris?
3: Er zit een gat in me emmer, een gat in me emmer, een gat in me emmer, en wat moet ik nou?
1: Nou maak het, heer Doris. Kom, maak het. Vlug, maak het. Ach, kom nou, heer Doris. Kom, maak het nou gauw.
2: Ja, is goed, zal ik even doen. Gewoon even maken. Even het emmertje. Ja, ja. Maar zeg, jongens... Met wat moet ik het maken, dat gaatje, dat gaatje. Met wat zal ik het maken, dat gaatje, dat gaatje.
4: Met een takkie hier, Doris. Doodgewoon takkie. Een takkie hier, Doris. Een takkie.

0: hak dan dat takkie gewoon maar kapot.
1: Hakken. Heel goed.
0: Uiteindelijk zeer logisch gedacht van de man. Gewoon hakken. Maar dat is niet zo makkelijk. Wat valt er te hakken? Met wat moet dit hakken? Ik heb niks om te hakken. Waar hak ik nou mee?
2: Met een hakbel, kijk daar ligt een hakbel. Kom pak nou die hakbel en hak het in twee.
0: Wel ja, wel ja. Hak de boel maar kapot. Zo gauw gezicht. Moet je die bijl zien? Die bijl is niet scherp. Het is een heel oude hakbijl. Die bijl is niet scherp. Niet scherp, hij is bot.
2: Slijp dan die hakbijl, kom ga hem nou slijpen. Je moet hem gaan slijpen, kom wees nou eens vlot.
0: Vlot? Ik wees niet van vlot, weet je. Ga er hier op, als je moet slijpen, dan moet er ook geslepen kunnen worden. En dan rijst toch nog de vraag, waarmee moet ik slijpen? Hoe zal ik hem slijpen?

0: steen om te slijpen, daar ligt er wel een.
1: Inderdaad, daar ligt er een. Een heel mooie steen zelfs. Het is er nog een uit het rotsgebergte. Maar nou moet je opletten. Die steen is wat droog is, oh wat een droog steentje.

0: Nee, spugen dat mag niet, dat noem ik dan. Maar niet om het een of ander. Hoe maak ik hem vochtig? Hoe krijg ik hem vochtig? Met wat maak ik hem vochtig? Hoe maak ik hem nat?
1: Met water, heer Doris, met water. Met heel gewoon water, haal water en gauw.
0: Met water. Hoe kom je zo met die heer Doris water? Je hebt toch mensen die overal verstand van. In wat moet ik het halen? Dat water, dat water. Waarin moet ik het halen? Wat doe ik het in?
1: In een emmer.

0: Ja, er zit een gat in je emmer. Bij mij zit hij altijd in mijn portemonnee. En vooral aan het eind van de maand heb ik daar het meeste last van, zeg maar.
1: De laatste ronde drink je nog iets mee. Ze sluiten zo, het is al 2:15. Ik heb een tijdje niet zo fijn gepraat. Vanmorgen nog was ik ten einde raad.

Zeker morgen was je weg. Wat heb je nou met die moderne tijd? Relaties geven weinig zekerheid. We moeten gaan, de kastelein wordt kwaad.

0: dat was natuurlijk Benny Nijman. Deze gaat er ook altijd nog in, hè, van de jaren 80 natuurlijk, hè. Ja, stoel aan de kant.
1: Kijk eens weer de

0: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Nou, daar gaan we nog weer, hoor.
2: Na het zwemmen in de zee stond een

Kadans was dat en de wind. Goed luisteraars, we zijn er weer aan toe. Dit is de laatste plaat voor vanavond. Allemaal weer bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer tussen 7 en 9. Bye bye en zwaai zwaai.

0: In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. De politie van Rotterdam heeft na onderzoek van RTL Nieuws een 45-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het ronselen van een huurmoordenaar via het dark web. De moord is nooit gepleegd omdat de mensen achter de site op het verborgen deel van het internet oplichters waren. Er is $1400 in bitcoins betaald voor de poging tot huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. De vrouw, zonder vaste wonen-verblijfplaats, wordt morgen voorgeleid. De Poolse premier Tusk spreekt van een escalatie van Russische kant nadat meerdere drones werden afgevuurd vlakbij de grens van Polen met Oekraïne. Op 2 kilometer van die grens is een passagierstrein aangevallen en een tankstation werd geraakt. Daar brak brand uit. De grensovergang zelf werd niet geraakt. Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken is dit de terreur van Poetin die direct aan de deuren van de Europese Unie en de NAVO klopt. Moskou zegt dat doelen zijn aangevallen die gebruikt worden om militaire goederen te transporteren. Iran overlegt met de Golfstaten over de straat van Hormuz, maar dat maakt de Amerikaanse president Trump niks uit. Het kan me niet schelen, het is hun zaak, zei hij tegen journalisten tijdens zijn bezoek aan Ierland. Iran blokkeert de zeestraat sinds de oorlog eind februari begon en er worden regelmatig schepen aangevallen. Aan de andere kant blokkeert Amerika de straat van Hormuz voor schepen die van of naar havens in Iran gaan. Door de blokkade wordt er bijna geen olie en aardgas meer via deze route vervoerd. In Eindhoven is in een huis aan de Oude Stadsgracht iemand gevonden die overleden is. Het slachtoffer had een steekwond. Lokale media melden dat het om een vrouw gaat en een man zou meegenomen zijn uit de woning, maar is niet aangehouden. Wat de relatie tussen de twee was, wordt onderzocht. Uit sectie op het lichaam moet blijken of de steekwond fataal was. De politie houdt alle scenario's open. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
3: Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.

Van de lokale evenementen naar muziek uit de hele wereld. Dit is AE Radio. De stem van jouw regio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De politie van Rotterdam heeft na onderzoek van RTL Nieuws een 45-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het ronselen van een huurmoordenaar via het dark web. De Poolse premier Tusk spreekt van een escalatie van Russische kant nadat meerdere drones werden afgevuurd vlakbij de grens van Polen met Oekraïne. Iran overlegt met de Golfstaten over de straat van Hormuz, maar dat maakt de Amerikaanse president Trump niks uit. Het kan me niks schelen, het is hun zaak, zei hij. En in Eindhoven is in een huis aan de Oude Stadsgracht iemand gevonden die overleden is. Het slachtoffer had een steekwond. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal mist voorkomen. Er staat dan weinig wind en het wordt 7 tot 12 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedenavond, je luistert naar A1 Radio.

0: 1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. De politie van Rotterdam heeft na onderzoek van RTL Nieuws een 45-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het ronselen van een huurmoordenaar via het dark web. De moord is nooit gepleegd omdat de mensen achter de site op het verborgen deel van het internet oplichters waren. Er is $1400 in bitcoins betaald voor de poging tot huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. De vrouw, zonder vaste wonen verblijfplaats, wordt morgen voorgeleid. De Poolse premier Tusk spreekt van een escalatie van Russische kant nadat meerdere drones werden afgevuurd vlakbij de grens van Polen met Oekraïne. Op 2 kilometer van die grens is een passagierstrein aangevallen en een tankstation werd geraakt. Daar brak brand uit. De grensovergang zelf werd niet geraakt. Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken is dit de terreur van Poetin die direct aan de deuren van de Europese Unie en de NAVO klopt. Moskou zegt dat doelen zijn aangevallen die gebruikt worden om militaire goederen te transporteren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

beleving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

FM en op 106.8 FM. Dit is AE Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. AE Radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Uit de exitpoll blijkt dat de centrumlinkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. In een rapport over trekvogels staat dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. De politie van Rotterdam heeft na onderzoek van RTL Nieuws een 45-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het ronselen van een huurmoordenaar via het dark web. En de Poolse premier Tusk spreekt van een escalatie van Russische kant nadat meerdere drones werden afgevuurd vlakbij de grens van Polen met Oekraïne. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend nog mistig, 's middags overwegend bewolkt en dan wordt het een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het

0: Vogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. De politie van Rotterdam heeft na onderzoek van RTL Nieuws een 45-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het ronselen van een huurmoordenaar via het dark web. De moord is nooit gepleegd omdat de mensen achter de site op het verborgen deel van het internet oplichters waren. Er is $1400 in bitcoins betaald voor de poging tot huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. De vrouw, zonder vaste wonen verblijfplaats, wordt morgen voorgeleid. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de

0: Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tijd te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. Hawa.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrumlinkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrumlinkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaargewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1.